0: minister van Weel zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Weel, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Je réside en Paris. Voulez-vous... Voulez-vous venir?
1: Oh, wow.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, Europa, NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
4: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: De Hoffenkamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middelland-redacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
3: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
2: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
4: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
2: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

kop van Overijssel. Is dit het geluid voor Steenwijkerland?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
4: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
2: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: lekkerste muziek. Zoekt u een betrouwbaar en...
1: compleet geïnformeerd in de kop.
2: Jeroen Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De heerlijke landleven vestingssfeer begint op de koopzondag 30 augustus. Het brengt sfeer naar Steenwijk. De binnenstad van Steenwijk staat op zondag 30 augustus geheel in het teken van de heerlijke landleven vestingssfeer. De sfeervolle buitenveer keert voor de derde keer terug op de markt in Steenwijk en het belooft weer een gezellige dag te worden. De winkels zijn trouwens deze laatste zondag van de maand ook open. Op en rond de markt presenteren zich ruim 70 standhouders. Bezoekers kunnen genieten van onder andere een gevarieerd aanbod aan landelijke woondecoraties, brokante, handgemaakte artikelen, streekproducten en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook demonstraties van traditionele ambachten en vakmanschap. Voor liefhebbers van creatief handwerken vormt de fair een bron van inspiratie voor het komende herfstseizoen. Ook op culinair gebied valt er natuurlijk voldoende te ontdekken. Vers gebakken brood, honing, jam, gerookte zalm en paling behoren tot de vele streekproducten die geproefd kunnen worden. Gezellige foodtrucks zorgen voor een smakelijke aanvulling en een sfeervolle muziek. Die geeft natuurlijk het bezoek bij de Heerlijk Landlevenbeurs een complete beleving. De Heerlijk Landlevenbeurs, de vestingsfeer dus, wordt gehouden vanaf 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags. En de meeste winkels, zoals al gezegd, zijn in de binnenstad ook open. Vanaf 1 uur 's middags openen ze hun deuren, waardoor ook het bezoek aan de fair extra kan worden gecombineerd met een middagje winkelen. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.steenwijkvestingstad.nl.

De bouw van de Unie-locatie in Steenwijk kan van start gaan. Goed nieuws is dat voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw namelijk van de Unie-locatie kan beginnen. De Europese aanbesteding is afgerond, de financiële middelen zijn beschikbaar en de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. Drie marktpartijen schreven zich voor de aanbesteding in. En uiteindelijk is de opdracht vergund aan Prinsbouw uit het Harde. Het schoolbestuur van Simant zal de komende periode de regie van de gemeente overnemen en de bouw van de school begeleiden. Als alles volgens planning verloopt, begint de aannemer in september met de voorbereidende werkzaamheden. Direct omwonenden zullen hierover per brief door de aannemer worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de Unie-locatie in 2028 haar deuren opent voor de leerlingen. Op 29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer Defensie Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote Oosten Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 3:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de fancy fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balfolkfestival Cadanza te bezoeken in Rabotheater De Meente. Tijdens de 13e editie van Cadanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cadanza en zeggen dat zij uit deze regio komen en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 18:00 door tot 01:00. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11:00 tot 12:30. En zaterdag 17 oktober van 11:00 tot 14:00. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8:00. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cadanza.nl of te koop aan de deur van Rabo Theater De Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18:00, 18:00, 18:00 's avonds. Ja.

een nieuwe expositie over winkeliers en ambachtslieden in Vollenhoven. De expositie wordt geopend vanaf 1 september en duurt tot 1 november van dit jaar. In september en oktober is die wisselexpositie over de vele winkeltjes en bedrijfjes die er in Vollenhoven waren in de jaren 1950, 1960 en de venters die langs de deuren kwamen om hun waren aan huis te verkopen. In de expositie nemen we bezoekers mee naar de tijd van toen, middels heel veel foto's en diverse gebruiksvoorwerpen. Van de bakkers, groenteboeren, de kruideniers, schoenmakers tot de petroleumventers van toen. Er is ook aandacht voor bijzondere bodemvondsten in het museum. De vaste expositie namelijk is uitgebreid met bijzondere bodemvondsten uit de 17e eeuwse herberg en een boerderij aan de rand van Vollenhoven. Deze zijn in bruikleen uit het provinciaal depot in Deventer, waaronder een degen met een heel bijzonder verhaal. Wil je meer weten? Kijk dan even.

AED gebruiken aan reanimatie. Een training is er voor vrijwilligers van de Buzepollen en het cultuurhuis De Eendracht in Giethoorn. We vinden het belangrijk, zo zegt de organisatie, dat iedereen die in onze gebouwen aanwezig is, weet hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Daarom werken we samen met Patricia Kuiper van EHBO Wereld, die een training AED gebruik en reanimatie verzorgt voor onze vrijwilligers en personen die vaak bij ons in het pand aanwezig zijn. Ben je dus regelmatig in het cultuurhuis of bijvoorbeeld de Buzepollen en wil je de training volgen, dan wordt deze training kosteloos aangeboden. De trainingen zijn woensdag 2 september in het cultuurhuis Giethoorn en maandag 7 september in de Buzepollen. Het tijdstip is op beide locaties om 7 uur 's avonds en duurt tot 10 uur. Opgave kan via een intekenlijst cultuurhuis of info@cultuurhuisgiethoorn.nl. Je kunt ook mailen naar debuzepollen@outlook.com. Bij veel animo wordt er nog een derde avond op dinsdag 15 december in het cultuurhuis in Giethoorn aan toegevoegd.

Nog even dit voor de bezoekers van Dijkha Live in het park op woensdag 26 augustus. Alles begint dan namelijk een half uur eerder. Dijkha Live in het park gaat eerder van start. Het concert van The Moonshine Ramblers en Green Cadillac start om 20:30, half negen dus, en eindigt om 11 uur precies. Hiermee hoopt productiehuis MOL eventuele geluidsoverlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In de oorspronkelijke programmering is het over het hoofd gezien dat op deze datum de schoolvakanties zijn afgelopen. Vandaar dus dat het productiehuis MOL meent op locatie bij iedere productie maximaal rekening wil houden met de leefomgeving van de omwonenden. En juist om die reden is besloten om het concert op 26 augustus, aanstaande woensdag dus, te vervroegen. Om 7:30 gaan de deuren van Park Ramswoerd al open. Het concert start dus om 8:30, eindigt om 11 uur precies. En deze tijden gelden alleen voor het concert op woensdag 26 augustus. Nog één keer Lemonade bij Dijkha Live in het park. Op zaterdag 29 augustus dan wordt het afgesloten met de bijzondere avond in Park Ramswoerte. De Steenwijker coverband Lemonade staat deze avond voor de laatste keer op het podium van Live in het park. Na ruim 11 jaar en ongeveer 200 shows te hebben gespeeld gaat de band er eind 2026 mee stoppen. Gitarist Piet van Buiten namelijk, inmiddels al 72 jaar oud, heeft naar eigen zeggen genoeg meters gemaakt op het podium in diverse bands. Hij heeft er nog enorm veel plezier in, maar fysieke klachten nekken hem. Af en toe pakt Lemonade extra uit met toegevoegde blazers onder de naam Lemonade XXL. En zo zal dat ook zijn tijdens het optreden bij Live in het Park op 29 augustus. Met het optreden wordt ook Dijkha Live in het Park afgesloten voor dit jaar. Gedurende de zomer vormde de muziekkoepel in Park Ramswoerte opnieuw het decor voor een reeks openluchtconcerten. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.demeente.nl.

En heeft hij gewoond en geleefd in de buurt, de dichter J.C. Bloem. 6 september is zijn herdenkingsdag. De dichter van Voorbij, Voorbij en Voorgoed Voorbij. Van 11 tot 17 uur, dus van 11 tot 5 uur 's middags, voordrachten over Bloem en zijn levensgezel Clara Egink. Literaire busreis, die staat ook op het programma, naar Paaslo, waar Bloem heeft verbleven. En Nationaal Park Weren bij Wieden, waar Bloem dus woonde. De tentoonstelling is er ook en verder een presentatie van een herdenkingsbundel. Er is beperkt ruimte om deel te nemen en informatie en aanmelding, dan moet je eventjes contact opnemen met jcbloemstichting.nl/herdenking. De slogan van het hele gebeuren is: J.C. Bloem is dood, leven de poëzie. 6 september dus, en dat gebeurt hier in Steenwijk.

nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en videoart. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40.

Deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.

jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijk en Land en Omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

nieuws over de gondelvaart Giethoorn, waar lage bruggen zorgen voor grootste creaties. De Kop van Overijssel beleeft weer een zomer vol met corso's en gondelvaarten. Als een betoverende afsluiter van het seizoen is de gondelvaart van Giethoorn er. Op zaterdag 29 augustus varen 12 hoofdgondels en een jeugdgondel door de sfeervol verlichte dorpsgracht. Deze gondelvaart is nogal uniek vanwege de lage Gieterse bruggen die de bouwers ieder jaar opnieuw uitdagen om slimme en verrassende creaties te bedenken. Waar corso's vaak de hoogte in kunnen bouwen, gelden in Giethoorn strikte afmetingen. Gondels mogen maximaal 1,80 meter hoog zijn en 3,20 meter breed. Toch weten de deelnemers elk jaar indrukwekkende kunstwerken te creëren door gebruik te maken van draaiende schuiven en uitklapbare onderdelen. Vanaf 6 uur 's avonds bruist het dorp van activiteiten langs de route. Vanaf 8 uur 's avonds start het varende voorprogramma met onder meer muziekboten, authentiek gietersgevaar en ander entertainment. Het hoogtepunt volgt om ongeveer 9:15, wanneer de gondels volledig verlicht en aangekleed door de dorpsgracht varen richting de Majesteeg en dan ook richting de Krumte. Door de combinatie van water, licht en muziek en creativiteit ontstaat een bijzondere sfeer die jaarlijks duizenden bezoekers naar Giethoorn trekt. Langs de route kan iedereen zijn eigen favoriete plek kiezen, van het begin van de stoet tot de sfeervolle laatste meters van de route. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.gondelvaartgiethoorn.nl. Volg ook @gondelvaartgiethoorn op Instagram voor het laatste nieuws, sfeerbeelden en exclusieve inkijkjes achter de schermen bij de bouw.

0: in de buurt.
1: Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxerweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik, met een glimlach om je mond, in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik

spijt dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt. Voor altijd.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering.

0: Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: vrolijke feestgangers. Luistert en huivert. Wat jullie flikken, kan echt niet. Op de knieën, dan zullen jullie eens stichtelijk toezingen. In aleer deze tekst.
1: Iedere avond zie ik ze staan, lonkend voor het raam. Van 10 tot 5, zitten we 3 centen met hun lijf.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht.

0: Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Nou, een spectaculaire lijst hoor. Dat wil zeggen qua muziek natuurlijk. Want qua nieuwe binnenkomers is het nou niet dat het overhoudt. In week 34, 1978. En met Olivia Newton-John, de eerste van vier nieuw binnengekomen platen. Jawel zeker, helemaal. Het weer van harte welkom bij de mooie herinneringen uit 1978. En niet alles uit die Tipperade werd de hele dikke hit, hè. Natuurlijk die plaat uit Grease wel, hè. Mier zoet, maar het werkt als een tierenlier in 1978. Hey, ook op nummer 29 uit een film, een spiksplinternieuwe. Het is Earth, Wind and Fire.
2: Toch wel licht heel, begrijp je wel.

Dat is toch gek zeggen na nummer 29. Maar goed, het is wel zo in deze lijst. Week 34, 1978. Kwam uit de film Earth, Wind & Fire met allemaal Beatles-songs. En we rempelden hier de Bee Gees, die zaten erachter. Samen met Peter Frampton. Speelde ook de hoofdrol, dus die zag je ook. Dat was waarschijnlijk ook het probleem, want de films waar de Bee Gees zeg maar de soundtrack voor leverden, Grease en Saturday Night Fever, werden hele dikke hits. En Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, daar ging het over, dat werd bijna net niks.

0: en de top 40.
1: Naar de meneer die de koffer inpakte, meteen een plaatje van een mevrouw die eigenlijk Cherokee-Indiaan is. Klinkt meteen ook zo romantisch, hè? Hier is Rita Coolidge en You.

0: Anna Dekker, zo heet ze eigenlijk officieel. Wij kennen haar natuurlijk veel beter als Didi met I Put a Spell on You.
1: 24.

0: parade.
1: Ja, zover zijn we nog lang niet, hè? 23 hoorde je net. Roger Tocans uit Parijs was de grote meneer achter Voyage. Later bekend van Discord. Dit was From East to West. Zometeen Hot Blooded, nummer 21 van Foreigner. Maar eerst nog een compositie van de broertjes Gibb. En dat is deze.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Vinylplaatjes, 30 stuks op een rij, had ik dat al gezegd? Volgens mij was ik dat vergeten. Nou, bij deze dus. Hè. Week 34, 1978. Aan de hand van 30, 45 toerendeuntjes. En de allereerste was een nieuwe. Nummer 30, Olivia Newton-John. Naar de film Grease, Hopelessly Devoted to You. Als een van de vier nieuwe plaatjes vonden we ook op 29 een nieuwe. Uit een film, het was Sergeant Pepper. Geflopte film eigenlijk, maar met leuke muziek. Earth, Wind & Fire met de Beatle classic Got to Get You Into My Life. De Saturday Night Band steeg twee plekjes. Come on, dance, dance. Uiteindelijk kansloos natuurlijk voor een top 40 notering. Net als de heer Hugo Waard, wel lollig. Marie pakt de koffer in op nummer 27. Rita Coolidge, zelfde lakende pak, ook mooi, maar wel op nummer 26 en twee plekjes omhoog. En Didi, oftewel Anna Dekkers op nummer 25, ook twee plekjes gestegen met I Put a Spell on You. Nou, voor de afwisseling twee plekjes omhoog. Paul Nicholas met On the Strip, 24-23. Je raadt het al, ook twee plekjes omhoog. Voyage. En Terry Desario met de Barry Gibb-compositie Ain't Nothing Gonna Keep Me From You. 22, ook twee omhoog dus. En ook weer twee omhoog. Hot-Blooded van Foreigner zojuist. Op nummer 21. En raad eens wat, ook nummer 20 en 19 gaan twee plekjes omhoog. Achterin volgens Nevel en Hani.
2: De tipparade.
3: Nummer 20.

zijn er bijna. Dat wil zeggen voor uurtje 1 van de Tip Parade van toen, week 34, 1978. Zie je zo meteen weer in uurtje 2 met Donna Summer. Rumor has it op nummer 15. Maar voorlopig meteen naar Santana met die hele mooie Europa. Heaven Smile of zoiets was niet, geloof ik, gestegen vanaf 20. Nog even deze van Billy Preston. The disco.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks.

0: toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Hitparade.
1: Met de Queen of Disco. Ooit geboren als Donna Gaines. Wij kennen haar natuurlijk veel beter als Donna Summer. In Duitsland was ze een van de hoofdrolspelers in de musical Hair in het eind van de jaren 60. En Rempel in 1974 dook ze op in Nederland met de Hostage van Oekels Discohoek. Legendarische tv en een hele grote hit. En hopelijk een prettige carrière voor deze dame. Door met 14. De Who op speurtocht in Who Are You?

hele prettige disco aan de andere kant van Detroit. Want daar kwamen de mannen vandaan. Dus niet uit de Motownhoek, maar uit de andere kant van de stad. Detroit Emeralds, zo heet het groepje natuurlijk. What's the deal? Daarvoor ook al zo'n prettig duintje. Who are you? Uiteindelijk de tune, hè, van CSI, The Who. En dit is Shirley Zwerus. Zij staat op 12.

0: Van 1978. Allemaal vanaf het originele vinyl.
1: Van der Laan, laat maar gaan. Luister mee naar de Tipperary. Goed idee.
2: Zojuist op nummer 11, The Taste of Honey.
3: De Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
2: Oogie, oogie, oogie, vonden wij dus op 11. Eén plekje naar boven en veel mensen denken dat het groepje uit twee dames bestond. Wel nee, er waren ook nog twee heren bij. Op 12, Shirley's Weir is The Light I Wanna Be. En op 13, What's the Deal? The Detroit Emeralds. De Hoe vonden we op 14 met Who Are You? En 15, Donna Summer, die eerst in dit uur het Rumor Has It. Disco Dancing, Billy Preston op 16, 17, Europa van natuurlijk Santana. En 18 was een nieuwe, The Commodores met Three Times a Lady. Ciao Ciao Amore zong Honey zonder rekels, maar wel op nummer 19. En op 20, Nevel en Only For You.

Amsterdam. Dan hebben we toch de eerste drie plaatjes in de top 10 even non-stop voor je gedraaid. Uiteindelijk Sweet Nothing zojuist, René. Met natuurlijk Anja Nodelijk in de vocale hoofdrol op nummer 8. 9 kwam van Jacques van Eyck. Uiteindelijk een kansloos plaatje voor de top 40, maar het was wel een leuke Do and the Bob. En de Bow Boys samen met Boy zongen Basta Basta Finito en stonden we rempel op nummer 10 in de lijst.

deels voortgekomen uit de Continental Uptide Band, hè, dit groepje FM. Het was wat mij betreft een van de leukste deuntjes uit de lijst. Het ding heette In the Valley Back Home. En zoals zoveel platen in deze tipparade van toen, twee plekjes gestegen. Uiteindelijk een heel klein top 40 hitje. Geldt niet voor de volgende, want dat was 10cc.

0: hadden al een tijdje anno 1978 niks meer van de heren Stewart en Goldman gehoord. Oftewel de mannen die toen nog 10cc waren. En zo ineens waren ze er weer met een monsterhit ook nog. Uiteindelijk nummer 1 voor Dreadlock Holiday.
1: Dit is de tipparade. Presentatie.
2: Bert van der Laan.
3: Ik word gek.
4: Nummer 5.

0: enig echte Moody Blues.
1: Nummer 4.
0: En die vonden we op 5. Op 4 gaan we naar Duitsland. Voor een meneer met Griekse achtergrond. Wat heet Poe. De Duitse dames waren helemaal verrukt van deze Costa Cordalis. En zeker wanneer die ze dan uitnodigden voor een bootreisje. En dan wel naar

0: zal je maar gezegd worden als Duitse dame zegt door deze Griekse god. Poepoe, het is een toestand. Nummer 4, Costa Cordalis. En hij ging op een schip. Over schepen gesproken. We zijn toe aan 3. Ik dacht dat het een bandje was wat een beetje in het kielzog van Pussycat uit Limburg tot ons kwam. Oftewel Highlight met Round in Circles.
1: Nummer 3.

0: Compleet met een nieuwe liedzanger hoorde je de Dizzy Man's Band.
1: De Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Het moest allemaal harder, steviger, wilder enzovoort enzovoort. Oerzangers Jacques Kloes ging weg en Steve Ellett van onder andere, wat was het, Antelope, die kwam de band versterken. Red was het resultaat op nummertje 2. Trouwens, op 3 in deze lijst hadden we een prettige plaat van Highlight. 1 plekje omhoog, ja slechts. Round in Circles, ook 1 plekje stijging voor Costa Cordalis met Nindas Nächste Shift naar Rodos. En de Moody Blues gingen er 2 omhoog naar nummer 5, Had to Fall in Love. Ook voorzichtig omhoog, 2 plekjes, Dreadlock Holiday van 10cc. Plaat met natuurlijk een uitgebreide top 40 geschiedenis. En FM ook 2 plekjes gestegen naar nummer 7.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1685e uitzending van Backwards. En ja, augustus is nog niet voorbij, dus dat betekent dat wij gewoon augustus pakken van het jaar 1973. Aanleiding van deze maand en dit jaar was natuurlijk het feit dat een coverband van Lynyrd Skynyrd op Dickie Woodstock speelde, namelijk Skynyrd Lynyrd. Leuke naam trouwens. Het debuutalbum van de originele band die kwam uit op 13 augustus 1973 met het geweldige nummer Free Bird. En ik kan je nu alvast verklappen, volgende week gaan we dat ook draaien. Maar goed, eerst natuurlijk Bert van der Laan bedanken voor zijn tipperade. Hij zat er redelijk dichtbij. Maar goed, het blijft altijd prachtige muziek natuurlijk. Hè. Zeker die ook van de Dizzy Mans Band. Die heb ik al lang niet meer gehoord trouwens. Natuurlijk hebben we straks de gebeurtenissen, de top 40, de LP's, de live-opnamen, de film die we eventjes gaan bekijken. Nou ja, in ieder geval gaan luisteren, om het zo maar te zeggen. Maar laten we eerst maar eens beginnen met die top 40. Want eigenlijk hebben we de nummers 1 tot en met 6 eigenlijk wel gehad. Rood de Rozen van Freddie Breck, Albatross van Fleetwood Mac, One is One van Nick McKenzie. Dat was de top 3. Daar was niet zo heel erg veel aan veranderd. Hurt van Bobby Fenton hebben we vorige week gedraaid. Die ging van 7 naar 4. Op 5 bleef staan Halo of Flies van Alice Cooper. En Do You Love Me van Sheriff Dean ging nu van 3 naar nummer 6. En het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat deze plaat al 14 weken genoteerd stond. En dan komen we eigenlijk bij een plaat. Jawel, je hoort hem niet zo heel erg vaak op de radio en toch is het wel een hele bekende. Ik heb het over Dave Edmunds en Born to Be With You. Die plaat die ging in de derde week van 14 naar nummertje 7. En omdat hij natuurlijk nieuw is in de top 10, dacht ik bij mezelf, laten we daar maar eens mee beginnen. Hier is Dave Edmunds.

Ja, heel eerlijk. Ik was vroeger natuurlijk ook zo'n puber die alle popbladen moest lezen en moest hebben. Natuurlijk had je De Oor, dat was een beetje een diepgaand blad. Maar je had natuurlijk ook Muziek Express en Popfoto. En ik kan me nog herinneren dat ik hele dozen vol naar boven sleepte. Want ik moest van alles en nog wat lezen. En Popfoto, ja, dat was vooral een blad gericht op meisjes. Daar stond Dave Edmunds stond er heel vaak in. Met natuurlijk poster. En toch is het wel een hele aardige plaat. Dave Edmunds dus en Born to Be With You, geboren in Cardiff in Wales, speelde hij op 10-jarige leeftijd al in een band samen met zijn broer Geoff. Hij was lid van de groep Love Sculpture, die in 1968 al een hit had met Sabre Dance. Daarna begon hij met een solo-carrière met natuurlijk als grootste hit, wie kent hem niet, I Hear You Knocking uit 1970. Dave Edmunds, hij is nog steeds onder ons. Hij is inmiddels 82 jaar. En ik heb zo net eventjes snel gerekend. Dan was hij dus in deze periode, 1973, was hij 29. Ja, niet echt een tiener-idool natuurlijk. Maar goed, dat doet er niet toe. We gaan nog eventjes die top 10 volmaken, want we hebben nog drie platen. En dat is All Right, All Right, All Right van Bone Go Jerry. Die ging van 6 naar 8. Ein Festival der Liebe van Jürgen Markus. Ja, Duits, dat was natuurlijk zeer populair. Van 13 naar 9. En op nummer 10 stonden de Walkers met Dance of Love. En die stonden daar gewoon helemaal vast. Maar ik wil gaan naar een plaat toe die binnenkwam op nummertje 16. En dan snap je het al, dan gaat het een grote hit worden. Sterker nog, het is inderdaad een enorme hit geworden. Afkomstig van het album Moon 10 en geschreven door George Kooijmans en Barry Hay. En dan weet je al over wat ik het heb. Ook in Amerika zou het uitgroeien tot een succes. Nummer 13 in de Billboard. Jeremy Clarkson van Top Gear vond het een van de mooiste autosongs. Naast trouwens Don't Stop Me Now van Queen. Nou, ik vind gewoon alles mooi van de Golden Earring. Hier is natuurlijk Raider Love.

Ja, lekkere plaat, hè? Raider Love van de Golden Earring. En wat nou zo aardig is, om het album Moonten met een singeltje te promoten, moest er natuurlijk vergaderd worden over welk nummer gaat dat dan worden. Nou, Cesar Zuiderwijk die vond eigenlijk Raider Love te wild. Die ging voor de Vanilla Queen. Maar muziekproducent Freddy Haaien die stuurde toch aan op Raider Love. Nou, die werd ook uitgebracht, alleen dan wel de singleversie, 3 minuut 44. Nou, ik heb hem hier eventjes van, in dit geval de cd hoor, Moonten. En daar duurt hij dus 6 minuut 23 en zo hoort hij ook helemaal gedraaid te worden. Raider Love van de Golden Earring op weg naar de top 10, sterker nog op weg naar de toppositie. We gaan naar de gebeurtenissen toe van augustus 1973 en gaan dan allereerst eens eventjes naar Dries van Weijen. Want die veroorzaakt een kleine rel door met shirtreclame te rijden voor Pretty City. En laat dat nou een seksclub in Zwolle zijn. Voor en na de wielerwedstrijden en tijdens zijn trainingsrit zal hij in hun shirt rijden. Dries antwoordde op vragen dat hij het niet kon weigeren wanneer hij 100 gulden per week daarmee verdiende. En wat ze er op de Veluwe van zeggen, interesseert mij helemaal niets, aldus Dries, want zij noemen mij niks voor niks Dolle Dries. Bij het marathonschaatsen werd hij 2 keer Nederlands kampioen marathonschaatsen op natuurijs. Daarnaast was Dries van Weijen een succesvol wielrenner. En de meest aansprekende prestatie was zijn winst tijdens het Nederlands kampioenschap voor amateurs in 1973. Dat werd toen in Limburg gehouden. Dries van Weijen die werd op het podium vergezeld door Vedor den Hartog, ook een hele bekende, en natuurlijk Gerry Kneteman. Legendarisch is het verhaal waarbij Van Weijen in gewonnen positie door een lekke band getroffen werd. Hij sprong op een damesfiets en bereikte daarmee als eerste de finish. Tot op heden is trouwens onduidelijk of Dolle Dries echt getroffen was door een lekke band. Hij wist als een van de eerste sportieve prestaties te koppelen aan show. Dries van Weijen, hij is inmiddels 80 jaar geworden. En de scholen beginnen weer. En dat betekent tijd voor een agenda. De een nog mooier versierd dan de andere in 1973. Hè? De goedkoopste die kostte 1 gulden 15, de duurste 3 gulden 95. Grappig detail, de duurste heeft meer plaatjes en tekeningen en minder schrijfruimte. In de agenda van de V&D staan zelfs adressen van boeren in vermeld onder het mom van wie het nu niet leuk vindt om een keer op de boerderij rond te lopen. Verder in die agenda ook verhaaltjes over de wetenschap, communicatie en natuur. En als een van de weinigen, inderdaad, geen enkele reclame. En jawel hoor, soms wordt een voetbalwedstrijd voor de rechtbank uitgespeeld. Denk bijvoorbeeld afgelopen jaren maar eens aan NRC en aan AZ67. Die vonden dat de regels niet goed waren toegepast. En dat kan natuurlijk en dan moet de rechter eraan te pas komen, want dan willen ze graag die wedstrijden overspelen. Hetzelfde gebeurde in augustus 1973. FC Groningen speelde namelijk op de eerste competitiedag tegen Ajax met in de gelederen een zekere Johan Cruijff, die zijn stempel op de wedstrijd drukte. Hij scoorde zelf 2 maal en gaf ook nog een assist aan Arie Haan, die tekende voor de openingstreffer. Uiteindelijk zou het 4-0 worden, omdat ook Wim Suurbier vlak voor tijd nog scoorde. Alle doelpunten vielen trouwens na de rust. Maar Cruijff zou al een overeenkomst met Barcelona hebben gehad en dus zou er sprake zijn van een onreglementaire speler. De rechter vond van niet, omdat Cruijff en de KNVB nog in de clinch waren met elkaar en Cruijff pas per 1 december 1973 naar Barcelona zou vertrekken. FC Groningen zou trouwens ook in het seizoen 73-74 degraderen. Goed, we zijn toe aan de LP's en zoals gezegd, pronounced Lynyrd Skynyrd, die staat centraal. Uitgekomen op 13 augustus 1973, hier is I Ain't The One. 1, 2...

Ja, dat is natuurlijk het leuke van die LP. Hij gaat gewoon door, want het is eigenlijk gewoon twee plaatkanten. Prachtig album. Natuurlijk moesten we daar eventjes wat van draaien. En hebben we het over Us and Them van The Dark Side of the Moon. In Amerika de tweede single van dit album, na Money natuurlijk. Richard Wright die componeerde de muziek en Roger Waters heeft het nummer geschreven. Dark Side of the Moon werd opgenomen in de EMI Studios, wat nu de Abbey Road Studios is, in ongeveer 60 dagen tussen 31 mei 1972 en 9 februari 1973. Pink Floyd kreeg Alan Parsons toegewezen als geluidstechnicus en Parsons had als assistent gewerkt aan hun vijfde album, Atom Heart Mother, die kwam uit 1970... en had ervaring opgedaan als geluidstechnicus bij de Beatles albums Abbey Road en Let It Be. Op 1 maart 1973 kwam het album uit in Amerika. 14 dagen later volgde Engeland. En op Us and Them, daar hoorde je natuurlijk de saxofoon solo. En die was van Dick Perry. En Dick Perry is dit jaar overleden op 22 mei 2026. En toen was hij 83 jaar. En daarvoor hoorde je Lynyrd Skynyrd, het openingstrek van het debuutalbum I Ain't The One. De naam trouwens van de band komt van Lynyrd Skynyrd. Dat was een strenge gymleraar en basketbalcoach aan de Robert E. Lee High School in Jacksonville, Florida. Hij corrigeerde regelmatig Gary Washington en Ronnie Van Zandt vanwege hun lange haar, wat in strijd zou zijn met de strenge regels van de school omtrent uiterlijke verzorging. Nou, hij heeft er toch een mooie naam aan overgehouden. Lynyrd Skynyrd. Goed, het is inmiddels 7:54 en dat betekent dat we toe zijn aan de film. Ja, en als ik in 1973 zeg Turks fruit, hebben we al het een en ander over verteld, dan moet ik natuurlijk ook gaan naar Jesus Christ Superstar. De Amerikaanse film van Norman Jewison in de vorm van een musical. Het is een verfilming van de gelijknamige rockopera over de laatste weken van Jezus, voorafgaand aan diens kruisiging. De film die op 15 augustus 1973 in première ging, ja, en dan moet je hem natuurlijk wel gaan draaien, werd over het algemeen goed ontvangen, ondanks kritiek van enkele religieuze groeperingen. Ja, we praten wel over 1973, hè. Als Dolle Dries inderdaad al commentaar krijgt, ja, dan zal deze film inderdaad ook wel commentaar krijgen. En dat kreeg het ook, want ik kan me nog herinneren dat hij op school zou hij vertoond worden, waar ik op zat. En dat was ergens in het Hoge Noorden. En jawel hoor, je moest door een haag van protesten moest je heen om die film te gaan kijken. Enfin, doe maar. Het is allemaal goed gekomen. De film kreeg trouwens wel een aantal Oscar-nominaties. Ted Neely die werd in 1974 genomineerd voor een Golden Globe Award voor zijn vertolking van Jezus. En de film werd opgenomen in Israël, onder meer in de Negev-woestijn, bij de ruïnes van Avdat en bij de Dode Zee. De muziek was van Andrew Lloyd Webber en André Previn. En Jewison die wilde graag dat Deep Purple-zanger Ian Gillan, die Jezus speelde ook op de LP, ook in de film de rol van Jezus zou vertolken. Maar die bedankte voor de eer omdat hij met zijn band op tournee was. En eerlijk is eerlijk, het mooiste nummer vind ik nog altijd die van Yvonne Elliman. I don't know how to love him.

Ja, kom niet nalaten om deze plaat toch eventjes te gaan draaien. Als je eerst Jesus Christ Superstar hebt en dan deze Stairway to Heaven. Dat blijft natuurlijk een prachtig nummer. En wat aardig is, de plaat, jawel, is in tweeën opgenomen. Namelijk een gedeelte in 1972 en een gedeelte op 22 januari 1973 in Southampton. Het is toch knap hoor, dat je in ieder geval zo'n nummer weet neer te zetten. En dan ook nog eens een keer in twee gedeelten kan samenvoegen tot één prachtig nummer. Stairway to Heaven dus van Led Zeppelin. Goed, we gaan natuurlijk nog een keer naar de gebeurtenissen toe. Inmiddels al 10 minuten voor acht, loop weer hopeloos achter natuurlijk. Is ook geen probleem. Maar goed, op 23 augustus liep Jan-Erik Janne Olsen de kredietbanken in het centrum van Stockholm binnen en de politie werd onmiddellijk gebeld. Toen twee agenten naar binnen liepen, openden Olsen het vuur. Hij nam 4 gijzelaars en eiste dat zijn vriend Clark Olofsson naar hem toe werd gebracht, samen met 3 miljoen Zweedse kronen, 2 pistolen, kogelwerende vesten, helmen en een snelle auto. Olofsson werd met toestemming van de regering naar binnen gebracht en begon met de politie te onderhandelen. Een van de gijzelaars was Christine Enemark. Zij vertelde dat ze zich op haar gemak voelde bij de gijzelnemers, maar dat ze bang was dat de politie problemen zou veroorzaken door een gewelddadige actie te ondernemen. De overvallers kregen toegang tot een auto om te ontsnappen, maar kregen geen toestemming om de gijzelaars mee te nemen als ze zouden vertrekken. En terecht, denk ik. Olofsson sprak met premier Olof Palme en dreigde de gijzelaars te doden. De volgende dag werd Olof Palme door Christine Enemark gebeld, die hem vertelde dat ze ontevreden was over zijn houding en hem vroeg de overvallers te laten gaan. Het drama was nog niet afgelopen. 3 dagen later boorde de politie een gat in de kluis via een daarboven gelegen appartement. Door dit gat nam de politie foto's van de gijzelaars en Olofsson. Olsen die opende het vuur en dreigde de gijzelaars te doden als er gas in de kluis zou worden gepompt. Op 28 augustus werd het gas alsnog gebruikt en na een half uur gaven de overvallers zich over. Niemand raakte gewond. Zowel Olsen als Olofsson die werden gevangen genomen en kregen een lange gevangenisstraf voor de overval. Omdat Olofsson aangaf dat hij Olsen niet had geholpen en slechts had geprobeerd om de situatie kalm te houden en de gijzelaars te redden, werd hij in hoger beroep vrijgesproken. Later raakte hij bevriend met, jawel, je snapt het al, Christine Enemark. Olsen die kreeg 10 jaar en kreeg in de gevangenis veel brieven van vrouwen die hem aantrekkelijk vonden en zich met hem wilden verloven. En hij verloofde inderdaad ook later met een van hen. De gijzelaars zeggen dat zij tijdens hun 6-daagse gijzeling meer bevreesd waren voor de politie dan voor de overvallers. Het is duidelijk dat zij zich identificeerden met hun overvallers en dit fenomeen leidde tot de academische interesse in het onderwerp waarvoor de criminoloog Niels Beerot de term Stockholm-syndroom introduceerde. En ongeveer 2000 dienstplichtige militairen deden mee aan een protestactie in Zwolle. De militairen uit Havelte, Steenwijk, Het Harde en Nunspeet willen meer compensatie voor hun weekenddiensten en overwerk. Alleen wat opmerkelijk was, het was voor het eerst in de geschiedenis van de krijgsmacht dat het soldaten was toegestaan om te demonstreren in militair tenue. Daarom werd er zelfs opname gemaakt door CBS voor de Amerikaanse televisie. En 1973, ja, zo langzamerhand zijn we het wel een beetje gewend. We gaan 25 jaar terug en dan komen we uit in 1948 bij Pee-wee Creighton. Hij speelde pas in 1944 gitaar toen hij T-Bone Walker had zien spelen. Pee-wee Creighton was toen 30 jaar. Daarvoor speelde hij op trompet en in 1947 toen bracht hij een LP uit en in 1948 had hij een nummer 1 hit met de rhythm and blues lijsten in Amerika met dit nummer. Op muzikaal gebied bracht hij weinig LP's uit, maar speelde met de groten der aarde, waaronder Big Joe Turner en Dinah Washington. In 1985 overleed hij aan een hartinfarct en toen was hij 70 jaar oud. Ik heb het dan over Blues After Hours. Hier is Pee-wee Creighton.

0: Ja, heerlijke muziek natuurlijk met die elektrische gitaar van Pee-wee Crayton. 1948, bijna al 100 jaar geleden. En toen maakten ze dit soort muziek prachtig. Ik heb nog één plaat voor je en dat is Long Tall Ernie en The Shakers en Turn Your Radio On. Het was de opvolger van You Should Have Seen Me Rock'n'Roll. En het was een echte single hit, want op de LP It's a Monster kwam de plaat niet voor. Dit in tegenstelling trouwens tot de B-kant Goodbye Johnny. Ik zie op een klokje dat we nog 3 minuten hebben. En die zijn voor Long Tall Ernie en de Shakers. Ik zou zeggen...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom op deze zaterdag de 22e augustus 2026. Twee uur, kopwijzer weer. De zomerperiode is achter de rug. We stappen er weer vol in, twee uur kopwijzer. En dan beginnen we natuurlijk met politiek. Misschien nog niet al te veel op de agenda van de politieke markt... maar er komen heel wat ontwerpen op tafel... die nu op dit moment vooral belangrijk zijn. En daarvoor voor politiek zit Dennis Mettin hier. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En daarna hebben we een opname van Noordwestgroep Industrie. Dan praat ik met Christian Visser, hij is assistent teamleider van Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema is voorman van de Noordwestgroep Hout. En het gaat onder andere over de uitbreiding van alle werkzaamheden. Ik zeg bij, het is een opname, maar wel een heel fijn gesprek. We beginnen met Dennis. Welkom, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Wakker,

0: vakantie achter de rug.
1: Ja, lekkere vakantie gehad. 3 weken helemaal niks gedaan. Maar ook na de vakantie wel weer direct gestart. En je zegt wakker, vanochtend 5 uur ging de wekker gewoon. Dat was mijn dochter in dit
0: ik
1: geval.
0: Ik wou net zeggen, zal je dochter geweest zijn.
1: En 6:15 lekker op de sportschool. Dus dan gaan we de dag fris weer starten.
0: Ja. Nou, je kopje koffie heb je ook al gehad. Dat heb ik hier gezien. Waarschijnlijk al wel eerder eentje.
1: Heerlijk.
0: Maar dat maakt niet uit. Dus beginnen. En dat houdt dus ook in met de hele politieke circuit.
1: Ja, je verwacht even rustig te kunnen beginnen na reces. Voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik heb wel als burgerraadslid eerder erin gezeten. Maar als fractievoorzitter om even weer met elkaar de koppen bij elkaar te steken. Wat gaan we nou doen de aankomende tijd? Maar ja, genoeg nieuws en dingen waar je mee bezig moet.
0: Ja.
1: En voor nu de focus. Eerst even voor de aanstaande politieke markt. We hebben nog een leuke raadsexcursie. Ook even goed om weer met de volledige raad bij elkaar te komen.
0: Ja.
1: En elkaar nog beter te leren kennen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat misschien wat het allerbelangrijkste is voor de aankomende weken.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Pro is begonnen eigenlijk vlak voor de vakantie. Er is toen een gezegde geweest van Pro. Deze PPN, dus in begin juli, die vergadering, is een tussenstation. De echte test is de begroting.
1: Ja.
0: We maken dan keuzes die inwoners merken bij onder andere wonen, bestaanszekerheid, zorg, klimaat enzovoort, enzovoort. Een gemeente die werkt voor iedereen.
1: Ja.
0: Staan jullie daar nog steeds zo in?
1: Het zou nu best wezen als ik nu zeg, nee, daar staan we niet meer zo in.
0: Nee,
1: ik bedoel, ik pak even de basis van de partij.
0: Ja.
1: Al is het alleen Steenwijk of landelijk. Ja, dat is waar we voor staan. Hè? Het sociale stukje, het groene stukje, dat hand in hand gaat. Dat als je een mooie leefomgeving hebt voor je inwoners, dat ze hier gezond oud kunnen worden, maar ook het financieel goed hebben. Nou, we hebben straks een mooi onderwerp daarover. Dus het sociale stukje, het fysieke stukje, maar ook het financiële stukje. Ja, om gewoon een goed leven te kunnen hebben.
0: Ja.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minimum waar we voor moeten vechten. En die PPN, die was beleidsarm. Daar hebben we natuurlijk wel hier en daar vorm proberen te kunnen geven. En dat was de motie voor de peuken. De peukenfilters en de motie voor Lelystad. Want ja, dat zijn twee dingen, vinden wij, en dat ook van onze grote achterban, die zeggen van ja, maar dat zijn dingen die ons wel beperken in onze leefomgeving.
0: Peuken, kun je dat even kort uitleggen?
1: Nou, de peukenfilters, dus plastic wat achterblijft. Ik weet niet meer hoeveel liter, als je bijvoorbeeld een peuk in het water gooit, hoeveel liter water dat vergiftigt. Maar ik begreep dat 1 peuk een flinke sloot al goed kan vergiftigen. Nou, en dat wil je gewoon voorkomen. Je wil een gezonde leefomgeving hebben. En daarnaast, het ziet er ook gewoon niet uit. We hebben leuke festivals gehad. Onze burgerraadslid Harry van der Meer, die heeft een filmpje gemaakt. Die is met een emmer rondgegaan en die peuken verzameld. Nou, die kon wel 2 emmers aan peuken.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over 1 dag. Hij heeft het ook in de binnenstad gedaan op een reguliere dag. Is ook gewoon weer een emmer vol. Eén, het is opvoeding. Maar 2, misschien moeten we de mensen ook eens stimuleren. Want het brengt zoveel meer schade aan. Of bij mensen, of bij dier.
0: Ja, ja. Ja. Ja, inderdaad, het brengt schade aan eigenlijk alles toe.
1: Dat.
0: Ja, ja. Even nog terug op dan die begrotingsvergadering. Dat heeft allemaal, denk ik, ook te maken met wat er in Prinsjesdag besloten wordt.
1: Ja, we zijn wel gewoon heel erg afhankelijk wat daar, met alle spanningen die er nu gebeuren, van wat gaan ze doen, wordt er bezuinigd, wat is de ruimte die we zelf hebben. Wij weten natuurlijk al zelf al wel waar onze ruimte zit. Daar hebben wij natuurlijk ook ons coalitieakkoord op gebaseerd. Maar toch ben je nog steeds afhankelijk van, nou ja, wat krijgen we, wat hebben we, waar hebben we ruimte.
0: Ja. Er wordt niet stiekem, of er is niet stiekem al wat uitgelekt of zo. Nee, het moet allemaal nog beginnen.
1: Nee, het moet. Ik vind het wel een van de meest spannende Prinsjesdagen. Ja. Dat je gewoon niet weet wat het kabinet gaat doen.
0: Precies. Ja. Minderheidskabinet. Lastig. Ja. Speciaal speerpunt van Pro is ook mede door Trein Jongman opgestart en ontstaan. Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Een prachtig, tenminste dat vind ik persoonlijk. Mag ik eigenlijk niet zeggen hier, maar doe ik toch. prachtig project. Het staat nu op de politieke markt.
1: Ja, 2.0.
0: Ja.
1: Even de vervolgstap. Ja, er is een fantastisch raamwerk neergezet over de jaren. Daar zie je ook wel in de kritiek terug. Van oké, daar kon het beter, daar kon het beter. Maar wat je dus ziet over de jaren is dat zij dat ook gewoon goed hebben gemonitord. Waar kon het dan beter? En daar komt dit dan uit voort, hè, de 2.0. Van oké, waar kunnen we de pijnpunten, ik wou bijna zeggen kinderziektes, van waar lopen we tegenaan? Ja. Om dat eruit te halen, om echt bij het kind te zijn. Dus bij de Ryan. En dat je dat kan gaan voorkomen. En ik heb ooit hier gezeten in een interview voor dat ik hier, volgens mij in mijn burgerraadslidtijd nog. En toen zei ik ook van je moet blijven investeren in dat voorliggend veld. Want je voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja.
1: En ja, daar vechten hun voor. Of vechten wij als gemeente ook voor. En volgens mij hebben wij daar ook een voortrekkersrol in. Dat begreep ik in ieder geval. En daar word ik helemaal blij van. Dat gemeenten zo bij ons aankloppen. Van hey, hoe doen jullie dat? Dat willen wij ook wel.
0: Ja.
1: En dan vind ik het ook fijn dat we dan niet achterover gaan hangen. Van hoe kunnen we het nog verder verbeteren? En dat we nu ook echt de ouders bij betrekken. In plaats van alleen het netwerk. Wat natuurlijk ook hartstikke belangrijk is.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn de punten die het naar het eerst trouwens. Het punt 1.0. Hè,
1: ja.
0: De stap wordt er gemaakt.
1: Ja.
0: Naar het 2.0 brengen.
1: Nou ja, dat is dan. Ja, dat klinkt voor de hand liggend. Maar dat is dan nu om direct de ouders erbij te betrekken. Dat die direct aan tafel zitten. Ook bij het netwerk. Want ja, dat ze niet als, als leidend voorwerp worden behandeld. Maar als ook een hoofdrolspeler in dat netwerk.
0: Ja.
1: Daarnaast gaat het niet meer over kinderen in het algemeen, het gaat over de casuïstiek zelf. Dus dat die verschillende netwerken per casus kunnen gaan behandelen. Daar komt natuurlijk ook een van die pijnpunten uit. Dat is die verdomde AVG. Daar moet je voorzichtig, daar moet je goed mee omgaan. Maar als er echt, sorry voor mijn taalgebruik, maar als er echt stront aan de knikker is, ja, dan wil je ook dat een meester, dat als er een kind binnenkomt die vervuild is of mishandeld, noem het iets, dat die direct die melding moet maken.
0: Ja.
1: En niet denkt, hey, dat kan ik niet, want hey, ik moet me wel aan die regels houden. Dus dat zijn even enkele punten. Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. Want dat is waar ik ook in mijn dagelijks leven mee te maken heb in mijn werkveld. Dat er gewoon geen communicatie is, waardoor kinderen dus wegvallen tussen de netwerken.
0: Ja.
1: En dat ze gewoon over de schutting worden gegooid. En hoe verschrikkelijk is dat? Niemand wil dan die Ryan worden. Die keten wil helemaal niet doorlopen. En dat is het gevaarlijke met het voorliggend veld. Je ziet dat de kritiek is, want het kan niet gemonitord. Hoeveel zaken zijn dan opgelost? Maar het is net zoals voetbal. We jubelen allemaal de spelers die scoren. Maar die verdediger die net die paslijn is ingedoken. Die bal tegenhouden. Je weet niet hoeveel ballen hij heeft voorkomen die dan het doel zijn gegaan.
0: Ja, ja.
1: En die nog vele malen belangrijker is. En daar, ja, dat vergeten we soms. En dat moeten we niet vergeten, want hoeveel zaken zijn hierdoor al nu al voorkomen? En hoeveel zaken gaan we nog meer voorkomen? Ondanks toch een gigantische druk op de jeugdzorg.
0: Ja, ja, ja. De jeugd heeft het ontzettend moeilijk de laatste jaren.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje na coronatijd, staat mij zelf zo bij. En de mensen eromheen hebben moeite met.
1: Ja. Het is, het is een combinatie van vele factoren. We hebben altijd last van de jeugd gehad, zeg ik altijd.
0: Ja, maar ja.
1: Nu zijn het de jongeren op de fatbikes. En vroeger waren het de jongeren die een peukje aan het roken waren op de hoek van de straat.
0: Ja.
1: Weet je, dat behoud je. Alleen zitten we nu wel in een stroomversnelling. Met een hele snelle wereld, een veranderende wereld. Met social media. Waar je elke dag door je eigen bubbel wordt geïndoctrineerd. Waar je heel veel van vindt. Dat is wel heel lastig om dat te blijven regisseren en te monitoren.
0: Ja.
1: Helemaal als ouder. Want je weet, hopelijk weet je wel wat. En heb je dat gesprek erover. Maar je weet ook de helft van de tijd niet wat iemand meekrijgt. En wat voor denkbeelden iemand krijgt. Of dus in welke groepen iemand terechtkomt.
0: Ja.
1: Ja, en dat is wel heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld een school. En dat is toch de plek waar een kind het meeste zit. Dat die hoofdrol ook kan krijgen.
0: Ja.
1: Zonder dat we daar de druk nog hoog op moeten leggen. Want die druk is ook al heel hoog.
0: Ja. Ja. Ja, ik zag van de week een stukje op NPO 1 programma. Dat er was een onderzoek gedaan naar jeugd en wat ze op internet deden en wat ze verwachten of hun ouders daarvan wisten. En andersom.
1: Ja, ja.
0: Daar zat een heel verschil in procenten dat ouders dachten, wel wetende, dat hun kinderen wel naar hun toe zouden komen.
1: Ja.
0: En dat de kinderen dat dus niet deden.
1: Ja, en daar schrik je ook van. Het is ook een stuk schaamte. Ik heb daar ook zo'n stuk over gelezen, bijvoorbeeld met spelletjes. Ik was vroeger ook altijd een gamer, maar ik had daar nog niet mee te maken. Je hebt nu dat spellen niet meer alleen een spel zijn, maar een sociaal netwerk, maar dan digitaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat je dan bijvoorbeeld lastig gevallen wordt door een oudere man die wat anders, andere beelden met jou of denkbeelden met jou heeft.
0: Ja.
1: Ja, dan is er ook schaamte om dat te vertellen dan tegen de ouders. En dat is ook wel anders, want je weet dus ook niet meer. Je kan ook niet meer vertrouwen op een spelletje.
0: Nee,
1: onschuldig leek aan de voorkant.
0: Ja.
1: Maar dat soort dingen gebeuren. Dus het gesprek, één, dat ouders daar ook dat gesprek blijven voeren.
0: Ja.
1: Maar ook voor weer, pak ik weer school. Dat ook een onderwerp van gesprek blijft in de klas.
0: Ja.
1: Want het is toch wat ze bezighoudt elke dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dit zijn ook de onderwerpen die voortkomen uit en voorkomen in Samen voor Ryan?
1: Nou ja, het is maatwerk. Dus elk Ryan heeft een andere achtergrond. Hè. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand een label van ADHD heeft tot waar we het nu over hebben. Mm-hmm. En dat is waar je met de verschillende netwerken wat mee moet. Ja, en dat gesprek moet blijven plaatsvinden. Dus ja, om te zeggen van oké, dat is dan onderdeel van Samen voor Ryan. Ja, alles is onderdeel van Samen voor Ryan op het moment dat iemand dreigt een Ryan te worden.
0: Ja, ja. Je noemde het net al even wat een heel belangrijke plek is voor jeugd. De school.
1: Ja.
0: Mooi bruggetje heb je me gegeven. Ja. De unilocatie.
1: Ja, mooi.
0: Het staat te gebeuren.
1: Ja. Ja, ik kreeg ik er veel van. Ja. Ik las het artikel en ik zag de foto laatst ook weer staan. En we weten natuurlijk allemaal dat het eraan komt. En toen dacht ik, oh, had ik dit maar in mijn jeugd gehad. Eén ding waar ik helemaal blij van word, zijn dat de verschillen alweer doorgebroken worden. Ik zat vroeger op Ekeringen. Niks mis mee. Ik vond het fantastisch. Hele leuke tijd gehad. Mm-hmm. Maar wij waren wel die VMBO'ers. Of je nou wou of niet. Dus daar was al een verschil tussen de mensen die bij lijsten bij zaten. Of dus bij de Ekeringen. En dan had je ook nog dus die mensen van Stationsstraat.
0: Ja.
1: Absurd eigenlijk. Ja. Dus je loopt daardoor al 10-0 achter. Dus ja, ik kijk hier ontzettend naar uit. En volgens mij krijgen we hier ook een voortrekkersrol uit. Als ik het zo lees en als ik het hoor. Dan hebben we gewoon een hypermoderne universiteit. Maar dan voor voortgezet onderwijs.
0: Ja.
1: In ieder geval diezelfde stijl.
0: Ja.
1: Ja, ik kan er alleen maar jaloers op zijn. En maar heel blij van mijn kinderen dat die straks daar naar school kunnen.
0: Ja. We praten er zo even verder. We gaan eerst even onderbreken met een plaatje.
2: Dit komt

0: Whatever van Elske de Wal. Zit nog steeds aan tafel met Dennis Mettin. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En we hebben al mooie stappen met hem doorgesproken. En we zijn aanbeland bij het starten van de bouw van de nieuwe Unilocatie, waar Dennis heel blij mee is.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, wat kan, maar ja,
0: je ziet je kindjes al daar in de school
1: absoluut
0: gaan.
1: Ja, wat mooi. Mijn dochter is net begonnen op de basisschool, waar ik ook al helemaal al blij van word. Ook al als hypermodern. Ik dacht, ja, dit is volgens mij de route die elk kind wil zien lopen. Nu moeten we nog de uitwerking natuurlijk zien, want precies, we zien nog alleen de beleidsteksten.
0: Ja.
1: Maar als het goed op papier staat en dat de uitkomst is, ja, dat is natuurlijk een fantastische basis ook voor Steenwijkerland. Ook de aantallen aan kinderen die daar zijn. Maar het is ook, we hadden het net over het voorliggend veld, dat komt hier natuurlijk ook weer terug. Ondanks dat het in de stenen zit, is het fysieke gedeelte. Het is het netwerk opzetten, ook voor later eenzaamheid voorkomen. Dus dat je nu al met sport bezig gaat, dus dat je ook in dat netwerk blijft. Het heeft zoveel pluspunten. En we hebben het vaak over de kosten, maar je moet kijken wat dit aan kosten voorkomt.
0: Ja.
1: Door gewoon goed onderwijs.
0: Ja.
1: Ja, dus daar kan ik alleen maar handen voor op elkaar doen. Ja.
0: Ja. Wethouder Bunt die heeft gezegd dat het gaat ook om het betrekken van de buurt.
1: Ja.
0: Want school is een onderdeel van een wijk.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, heeft dat meerdere kanten. Het kan ook zijn, want ik weet niet of voor een leerling uit mijn hoofd het ging, maar heel veel. En dat moet allemaal die kant op. En ook, ja, dat zal ook bijvoorbeeld verkeersproblematiek kunnen opleveren. Ja, en daar moet je dus ook monitoren en daar moet je er ook op bijsturen.
0: Ja.
1: Ik heb wel een verwachting dat dat gewoon wel heel snel goed gaat. En dat is met alles wat je opstart. Dat heeft kinderziektes, dan moet je eruit halen om daarna weer beter beleid uit te kunnen voeren.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is met alles wat wij doen. Of het alleen het onderwijs is. En dan kan ik vanuit, volgens mij, bijna de hele raad kan ik dat zo benoemen. Dat altijd belangrijk is om de inwoner erbij betrekken met de plannen die je maakt. Dat er gehoor aangegeven wordt. En dat je dat ook meeneemt in de plannen die je er zelf uitzetten.
0: Ja, ja. Het is een hele lange route geweest.
1: Ja.
0: Te lang.
1: Ja, wat is te lang? Ik heb een beter doordacht. Het kan nooit snel genoeg. Dat is ook wel mijn mening. Daarom zit ik ook bij Pro. Je wil altijd vooruit. Maar je hebt met zoveel factoren te maken en met zoveel verschillende partijen die daar ook ideeën over hebben. Dat wil je wel gewoon met zulke grote uitgaven. Wil je dat wel gedegen doen en wel allemaal de neus dezelfde kant op hebben. Dat je niet gaandeweg daar nog weer met elkaar over gaat steggelen. Dat kan niet. Ik snap dat als het bedragen zo ver oplopen dat je daar een gesprek over gaat voeren. Maar over elk klein dingetje, ja, dat moet nu toch wel uit de wereld zijn.
0: Ja, ja.
1: En dat is het voordeel, volgens mij, als je een langere aanloop hebt ten opzichte van, oké, laten we nu een idee, laten we het snel uitvoeren. Ja, heel veel mensen worden hierdoor positief
0: zijn
1: en negatief geraakt.
0: Zijn er nog negatieve reacties geweest?
1: Ja, die zijn volgens mij allemaal al eerder op tafel geweest. Okay. En dat gaat gewoon vooral om de kosten. Want het is gewoon een gigantisch project. Maar ik ben ook van overtuigd dat ik mag het geen kosten noemen, het is een investering. Kosten, dan ben je kwijt.
0: Ja.
1: Investering, dat komt weer terug.
0: Ja.
1: En dat ben ik 100% van overtuigd dat het een hele mooie investering is die we gaan doen. Dat Steenwijk, we staan al op de kaart. We hebben al in de mooiste gemeente van Europa. Maar dit maakt ons nog veel sterker.
0: Ja.
1: Al is het economisch. Maar ook dus met de veiligheid van onze jongeren. Nou, wat in het over het voorliggend veld.
0: Ja.
1: Weer dat ze in beeld zijn, in een netwerk komen. En dat je trots mag zijn dat je hier mag wonen. Want wij hebben dit gewoon straks in onze eigen gemeente.
0: Ja. Ja. En het schoolbestuur, hoe staat die erin?
1: Ja, die leveren natuurlijk ook een deel in. En zoals ik zie, gaan hun over het beleid wat er intern gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Zoals ik de verhalen hoor, want dat was wel net over wethouder Bunt. Hoor ik veel lof. En hun gaan er straks over. Hun moeten ermee aan de slag. Dus
0: het ligt dus eigenlijk nu in de handen van het schoolbestuur.
1: Natuurlijk zijn wij daar nog steeds onderdeel van.
0: Ja.
1: En je moet elkaar in gesprek blijven. Maar dat was daarvoor ook al.
0: Ja.
1: En heel veel komt nu voor ons te liggen. Maar ik heb het. Dit is al jaren aan de gang. Dus dat gesprek vindt al plaats.
0: Ja. Ja. Wanneer gaat officieel, hoe noemen ze dat, de eerste paal de grond in? Weet je, dat is al die datum.
1: Wat zag ik nou staan? Was het, volgens mij nu toch?
0: September.
1: September was
0: het.
1: Eind augustus, ja. Ja, en dan over 2 jaar kunnen we het vieren al. Dat is wel zo snel.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dus ik ben hartstikke blij. En ook gewoon blij, we noemen het Trein Jongman. En dan nu Steven, dat we het gewoon elke keer weer voort kunnen zetten. En nu met de fantastische coalitiepartijen die daar ook mee in vechten. Ja, dat is ontzettend gaaf.
0: Ja.
1: Dus we kunnen allemaal ja, maar volgens mij raadsbreed hier de handen voor elkaar doen en hiervoor vechten.
0: Ja. Weer iets wat Steenwijkerland mooi op de kaart gezet heeft. Ja. Of gaat zetten. Ja. Even kijken, tijd. Ja, kan ik nog één dingetje wou ik aantippen. En dat is ook om deze tijd. Iedereen gaat weer naar school. Mm-hmm. We hebben het al gehad over financiën, we hebben het al gehad over jeugd. En er is er een mooi iets in het leven geroepen. Misschien al wel al heel lang hoor. Meedoen in Steenwijkerland.
1: Ja. Nou ja, kijk, je doet me wat aan, Ria. Want dat zijn dus de drie punten waar ik heel veel van vind.
0: Okay.
1: Als je een stoel hebt met drie poten, dan zijn dit de drie poten voor hoe je eigenlijk het beleid zou moeten maken voor geluk voor een kind.
0: Okay.
1: Want we hebben dus eerst het sociale aspect gehad met Samen voor Ryan. Het fysieke vanuit het onderwijs. En dan komt dus ook het financiële. Want oké, nu gaat het kind goed. Die is al onderschept, om even zo te noemen. Mm-hmm. Voordat hij dan de Ryan werd. Die is dan nu naar school, maar die moet dus ook een laptop. Of die wordt nu gepest omdat de schoenen versleten zijn. Ja, dat valt dus onder die 130% regel. Dus het minimabeleid. Dat je dus dan ook gewoon voor jou die laptop is. Ook voor jou dus die schoenen zijn. Dat je gewoon mee kan doen. Dus voor iedereen die gelijke start.
0: Ja.
1: Dat is bare minimum.
0: Gisteren was dat ook weer in datzelfde programma op televisie. Kwam dit heel toevallig ook aan bod. Dat de kinderen dan bijvoorbeeld het verkeersexamen moeten gaan doen en geen fiets hebben.
1: Ja.
0: Dat zit ook in dit plan.
1: Ja. Ja. Alles voor die voor de start. Kijk, het is niet, je hebt je geld en red je er maar mee. Nee, er wordt wel mee samen over nagedacht van oké, wat heb je dan nodig? Dat kunnen, wat ik zei, de schoenen, de laptop, de fiets. Dat zit in dat plan. Er zitten natuurlijk wel. Nou, het grootste pijnpunt is van de schaamte om je voor aan te melden. Mm-hmm. Want je bent al zo ver. Of er is iets met je aan de hand. Of er is een situatie waardoor jij dan dat inkomen heeft. Daar vind ik persoonlijk ook wat van. Dan denk ik, hey, als je dus werkt en je hebt dat dus als inkomen. En dan val je dus nog steeds onder die regel. Ja. Dus beste ondernemer, heb je deze mensen als medewerker gewoon goed uitbetalen. Want dan blijven ze ook bij je. Is dat personeelsprobleem ook opgelost. En dan hoef je dus nooit gebruik te maken van deze regeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dus in deze regeling komt, dan is het ook gewoon fijn dat jij als kind niet het gevoel moet hebben, oh maar ik doe niet mee, ik hoor er niet bij. Daar is die regeling voor die gelijke start. Nou ja, dus mee kunnen doen met de rest.
0: Ja.
1: En dat je niet die ene bent, en die verhalen kennen we allemaal toen we zelf op school zaten, dat er iemand er misschien iets minder bij zat, dat er iemand stonk bijvoorbeeld. Nee, dan is het toch ook wel heel prettig dat dit soort potjes er zijn. Ja, dat je gewoon wel altijd die gelijke start hebt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je als ouder zijnde, en ik ga ook echt niet vragen van hoeveel mensen hier gebruik van maken, want het gaat ons gewoon niet aan.
1: Precies.
0: Als ouders in die moeilijke situatie zitten, durven dat zelf natuurlijk dan haast niet aan te vragen.
1: Ja.
0: Kan dat een ander voor ze doen? Het zij een buurvrouw die ze heel goed kent. Het zij een leerkracht op school. Mm-hmm.
1: Nou ja,
0: of het aanzwengelen.
1: Voor mij, in mijn hoofd zit daar wel een strubbeling in. Want je moet nog steeds met je eigen DigiD moet je daarin om daar die aanvraag voor te doen.
0: Ja, maar de aanzwengeling daarvan.
1: De aanzwengeling moet erin zitten. Maar dat zit eigenlijk in alles dat het kenbaar wordt. We komen weer bij werkgever. Hey ouder, dit is er. Ik weet jouw situatie.
0: Mm-hmm.
1: Want je zit, als het goed is, 40 uur of 32 uur of whatever, zit je gewoon van je week, zit je op je werk. En hopelijk deel je een klein beetje of zijn er signalen. Ja, gaat het gesprek met elkaar aan.
0: Mm.
1: Het is mooi dat we het hier weer over hebben. Dat geeft weer een extra signaal dat dit er gewoon bestaat.
0: Yeah.
1: Maar het is één, het kenbaar maken. Want sommige mensen weten het niet dat het er is. Dat is één. Maar twee, ook de schaamte. Van je hoeft je hier niet voor te schamen.
0: Nee, echt niet.
1: En als je er dan voor schaamt, doe het dan niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen.
0: Ja, precies. En grijp de hulp aan die er is. Want gelukkig is die hier in gemeente Steenwijkerland.
1: Ja, ontzettend, ontzettend blij mee. Andere, ik wil me omdraaien. Jammer dat het er moet zijn.
0: Ja.
1: Dus we moeten nog veel andere opties gaan verzinnen, dat mensen helemaal niet daarin hoeven te komen. En dan kom ik weer bij, nou, er mag best wel meer verdiend worden voor het werk dat je doet. En dat je mee mag profiteren van, nou ja, het geluk die je werkgever brengt. Volgens mij kan die werkgever jou dan ook prima wat geluk meegeven.
0: Ja. Ja, nou, mooie woorden, Dennis, om het gesprek te besluiten. Vond het een fijn gesprek, goed gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En een heel goed weekend.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Je zit in mijn hoofd. En toen kwam er een jingle.
1: De regio.
0: Ben ik niet gewend. De nieuwsjingle, ja, inderdaad, van tegenover mij. Eigenlijk moest het eigenlijk andersom zijn. Er zit Dave Prins.
2: Ja.
0: Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ria.
0: Dit is eigenlijk jouw tijd.
2: Ja, normaal gesproken
0: voor
2: het wel.
0: Lokale nieuws. Maar je gaat ons verlaten.
2: Helaas wel, ja. Klopt. Ik heb sinds kort een andere baan bij een grote Duitse discount supermarkt. En dat kan ik niet meer combineren samen met stage, slos en wat er nog verder op mijn pad gaat komen.
0: Oké. Dat houdt dus in dat jouw werktijden de tijden van de zaterdagmorgen, dat je altijd hier bent, betrekt.
2: Ja, dat valt ook inderdaad. Het zijn de avonden en vaak moet ik om 12 uur beginnen. En als ik dan naar Wolf ga toe moet, dan haal ik dat helaas niet. En daarnaast, misschien hebben sommigen het al wel gelezen. Ik ben dit jaar ook verkiesbaar geweest. Ik ben niet in de raad gekomen. Maar daarin kan ik de journalistiek voor mezelf niet meer combineren met de politiek.
0: Ja, je gaat burgerraadslid worden voor de ChristenUnie.
2: Klopt.
0: Ja, en dan mag je helaas geen politiek doen of iets wat met politiek te maken heeft hier in de studio. Hier
2: nee, klopt. Maar ook voor mezelf. Ik kan dat zelf gewoon niet rijmen. Ik ben natuurlijk opgeleid als journalist. En dan ligt dat gewoon een heel stuk moeilijker voor jezelf. En ik vind dat ook gewoon niet gecombineerd kan worden.
0: Nee. Dus is dit de laatste zaterdag dat je hier bent? Je komt vast nog wel eens een keer langs voor een bakje koffie.
2: Ik kom zeker nog een keer langs voor een bakje koffie.
0: En want Daphne heeft ons ook in verband met verhuizing en werk en zo, Daphne staat vast, moeten verlaten. Die komt binnenkort ook nog even langs. En dan gaan we er gewoon met z'n allen een mooi afscheidsfeestje van maken.
2: Zeker, daar gaan we voor.
0: Oké, Dave Prins, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: aangeschoven van tafel zijn Christian Visser, assistent teamleider Noordwestgroep Industrie, en Alex Weidema, is voorman van Noordwestgroep Hout. Welkom.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Ik heb al heel wat onderdelen van Noordwestgroep besproken eigenlijk in de afgelopen jaren dat we dit al zo doen. Maar volgens mij de Noordwestgroep Hout nog nooit.
1: Zou kunnen.
0: Christian, kun je uitleggen, of eventueel samen met Alex, wat het Noordwestgroep Hout inhoudt?
1: Ja, nou, de afdeling hout, het is in de volksmond hout, maar wij doen eigenlijk veel meer dan alleen maar hout. Het is een afdeling, het staat een beetje los, het pand staat een beetje los van het hoofdgebouw. En wat wij daar vooral doen, en daarom wordt het ook hout genoemd, Wij maken daar onder andere pallets voor de dijk aan.
0: Okay.
1: Dus we hebben daar een man of 6, 7, soms meer, soms wat minder, collega's die daar pallets aan het bouwen zijn. Dus vandaar ook afdeling hout.
0: Ja.
1: Maar inmiddels voor al een aantal jaren, denk ik dat wij daar allerlei producten assembleren voor een Archivac, voor een Dijka, voor Elec. Dus we doen veel meer dan alleen maar hout.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die pallets die worden dan gemaakt bij jullie.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is dan zo met al die worden in elkaar geschroefd of wat ook. Hoe gaat het in zijn werk, Alex?
2: Ja, we krijgen het hout aangeleverd op maat. En dat wordt in principe, de bodem is al klaar. En dan worden de zijkanten die worden dan handmatig in elkaar gezet.
0: Oké. Okay.
2: En zo kom je dat een pallet. Dat is voor de dijka. Dat is voor het anti-rollen van de buizen, zeg maar.
0: Ja. Met wat voor een groep zijn jullie bezig daar? Hoeveel personen, hoeveel mensen, hoeveel...
2: Daar op die afdeling, ja? Denk ik, mannetje of 6.
1: Ja, wel.
0: Toch wel?
1: Ja, het varieert wat. Ja, ja.
0: Dus dat is wel lekker bezig daar zo.
1: Ja hoor.
0: Ja, nou mooi.
1: Gezellige club ook. Dus... Die jongens kennen elkaar door en door aan de dames. Dus dat werkt allemaal prima.
0: Ook dames?
1: Ja, ook dames. Nou, ja, we hebben ook hele sterke dames op de afdeling.
0: Nou, mooi. Dan heb ik in mijn informatie meegekregen dat er uitgebreid werd in de werkzaamheden. Alex, kun je daar wat van zeggen?
2: Ik ben vorig jaar begonnen als voorman. En een beetje de vrije hand gekregen om te gaan denken van... wat kunnen we nog meer maken van hout? En dat is uitgeroepen dat van kleine dingetjes op de hand en tot wat grotere dingen. En dan heb ik het over brievenbussen.
1: Picknicktafels.
2: Picknicktafels inderdaad.
0: Grote dingen, picknicktafels, ja, mooi.
2: Het is echt van klein naar groot.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu de vrije hand in gekregen, gelukkig. En maken we volop gebruik van.
0: Ja, ja. Voorbeelden, de picknicktafel is het al, maar dat kan dan, gaan we het zo nog even over hebben. Eigenlijk op bestelling kan dat bij jullie besteld worden, hè?
2: Ja.
0: Maar daar hebben we het zo meteen nog even over. Dus dan denkt de luisteraar van, wat gaan ze met die picknicktafels doen? Maar dat gaan we zo even behandelen. De vakmanschap is daar bij jullie ook hoog in het vaandel. Samengevoegd met creativiteit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe heb je dat in je dagelijkse bezigheden?
1: Ja, wat Alex al vertelt, de vrije hand was meer in de zin van... hoe kunnen wij mensen gaan prikkelen en uitdagen... en ook gaan onderzoeken van waar ligt nou de potentie bij in ieder. En wat zijn de wensen? Waar haal je nou je werkgeluk vandaan? Nou, mijn idee was om dat te onderzoeken, moet je gewoon dingen gaan proberen.
0: Mm-hmm.
1: En soms moet je dan mensen tussen aanhalingstekens de vrije hand geven... en gewoon gaan faciliteren. He, dus mensen zelf op zoek gaan naar hun werkgeluk. En dat is volgens mij ook iets waar de Noordwestgroep voor staat.
0: Ja, inderdaad.
1: Werkgeluk en ontwikkeling, dus potentieel naar boven halen... en dan kijken waar het naartoe groeit. En ik merkte al heel gauw dat er heel veel mensen geïnteresseerd waren in hout. En Alex sloot daar heel goed op aan door zelf met ideeën te komen. Dus wij hadden zoiets, waarom ook niet? Begin maar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En we zagen dat gewoon heel veel mensen zoiets hadden van, maar dit is leuk. Dus er werd een vogelhuisje gemaakt. Er werd een tafel gemaakt. Dus van het een kwam het ander. En toen hebben we eigenlijk gezegd van... wat nou als we naast de vaste werkzaamheden... ook tijd reserveren voor dat soort dingen. Zodat mensen zelf creatief kunnen zijn. En dat liep eigenlijk een beetje vanzelf.
0: Ja.
1: En naarmate kregen collega's ook... naast de collega's van ons kregen daar een beetje zoegen van... Dus die zei op een gegeven moment, nou, ik heb eigenlijk wel een brievenbus nodig voor mijn nieuwe huis. Nou,
0: okay.
1: Dat kan. Dus zo is dat een beetje gegaan. En dan gaat het van mond tot mond. En we hebben ontzettend veel creatieve mensen, zowel in het hout, maar ook met schilderen, met muziek. Gelukkig. zo'n brievenbus werd ook heel mooi opgeschilderd. Helemaal naar wens van die ene klant. En dat staat dan vervolgens bij die nieuwe woning bij de voordeur.
0: Ja.
1: En dan zegt zo'n buurvrouw, goh, waar hebben die leuke brievenbus nou vandaan?
0: Ja.
1: Zo vielen we van het een in het ander. Nou, en aangezien wij dus heel veel mensen hebben die affiniteit hebben met het hout, hadden ze zoiets van, ja, daar kunnen we veel meer mee. Dus wij willen een beetje voor zorgen dat het een olievlek wordt en dat we uiteindelijk ook de vragen kunnen bedienen. Of dat we in ieder geval een speler kunnen zijn om iets aan te kunnen bieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Bij particulieren, bij bedrijven. Dus dat is eigenlijk onze wens, onze droom. En zoals het nu lijkt, gaat het wel een beetje die kant op.
0: Ja, ja. Dat is dan mooi dat er dan ook wel gelegenheid geboden wordt tijdens je werkuren, waar eigenlijk ook gepresteerd moet worden. Want die opdracht van een bedrijf ligt er wel, die af moet.
1: Ja.
0: Dan toch de mogelijkheid krijgen om wat dingen uit te proberen.
1: Klopt, klopt. Maar ja, omdat wij dat ook zo belangrijk vinden, hè, dat mensen dat stukje werkgeluk gaan ervaren, uiteindelijk gaan onderzoeken, past het heel mooi in het plaatje.
0: Ja.
1: He, wat is er nou mooi? En daar hebben we ook wel voorbeelden van. Mensen die op zodoende een weg gaan vinden in, goh, maar dit wist ik niet dat ik dit in me had, of dat ik dit kan, of dat ik dit zo leuk vind. Dus dan ga je een heel ander traject aan.
0: Ja.
1: Dan kun je ook een keer zeggen, laten we dat gaan proberen, of zus en zo. En vervolgens denkt die persoon, ja, ik wil misschien wel een opleiding gaan doen. Of bij een timmerman in de leer.
0: Ja.
1: Dat is nu al het geval, dus dat is hartstikke gaaf.
0: Zijn er al mensen die uitgestroomd zijn van hout naar...
1: Ja,
0: bijvoorbeeld een timmerbedrijf?
1: Ja, er loopt nou een jongen die werkt in Noordwolde. En die heeft het heel goed naar zijn zin. Ja, als leerling dan, als leertraject. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ook jongens die iets gaan onderzoeken en er toch achter komen, dit is er niet voor mij. Ja, bijvoorbeeld hout, hè?
0: Ja.
1: En dan zeggen we van, nou, wat zou je dan willen ontdekken? Dus die persoon is bijvoorbeeld naar logistiek gegaan. En die heeft het ontzettend naar zijn zin.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat is wel bij jullie wel de Noordwestgroep wel heel makkelijk. Dat je, ideaal eigenlijk, dat je over kan stappen naar andere afdelingen als iets niet lukt.
1: Ja, ja, klopt, klopt. En zo zou het ook moeten zijn. Hè? Dus nogmaals, dat je gaat ontdekken van, hey, waar ligt nou mijn werkgeluk en waar sta ik in mijn kracht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus het bovenste uit de kant te halen. En dat kan niet voor iedereen. Maar ja, het is wel heel mooi als het wel gebeurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat proberen wij te faciliteren en te motiveren.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan is een en al enthousiasme op de afdeling, Alex.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Iedereen heeft het helemaal naar zijn zin.
2: Ja, naar wat ik merk wel.
0: Ja.
2: Dat iedereen
0: mooi.
2: Gaat echt wel met plezier naar het werk toe.
0: Ja. Ja,
2: en dat kunnen we ook gewoon weer terugzien in... In de cijfertjes, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we zo meteen na de plaat even verder over onder andere de website. Want daar komt een hele nieuwe pagina op, heb ik begrepen. En met wat voor hout jullie werken, enzovoort, enzovoort. We gaan even naar muziek.
2: Ja.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Visser, assistent teamleider van de Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema, hij is voorman bij de Noordwestgroep Hout. We hebben al heel wat dingen doorgelopen. Heel vaak is het woord hout gevallen. Maar wat voor hout gebruiken jullie?
1: Ja, wat voor hout gebruiken wij? Wij willen vooral ook gebruik maken van...
2: Eigenlijk alle hout.
1: Ja, alles,
0: al het hout.
2: Ja, maar van oude pallets tot nieuwe planken. Ja. En alles ertussenin eigenlijk.
0: Dus ze zijn circulair bezig.
2: Ja,
1: circulair. Ja, we zijn veel met het milieu bezig.
0: Ja.
1: Hè? Maar dat is ook leuk, hè, om mensen te laten onderzoeken wat je wil. Dan zeggen we heel vaak, nou gebruik die oude pallets maar.
0: Mm-hmm.
1: Om ideeën te gaan verwerken. En als dat echt tot iets kan leiden, ja, pak dan maar voor het echt.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien ook.
0: Ja. Ja. Ja. Dus daar wordt ook inderdaad wel heel goed over na en meegedacht.
1: Ja, ja, zeker. Ja,
0: mooi. Jullie informatie staan altijd heel uitgebreid op een prachtig mooie website. Hoe zit dat met afdeling hout?
1: Ja, nou, op de website van de Noordwestgroep.nl is dus links te vinden naar het groen, naar de horeca enzovoort enzovoort.
0: Uh-huh.
1: En daar wordt onze website hopelijk binnenkort ook gelanceerd. Dus dat mensen ons op die manier kunnen vinden. Die website wordt momenteel gevuld met beeld en teksten. En aan de hand daarvan zouden mensen... Nou ja, hebben in ieder geval een soort van portfolio... die we de wereld in kunnen slingeren van... dit is wat wij doen, dit is wat wij kunnen.
0: Ja.
1: En weten mensen ons te vinden.
0: Ja, ja. En naar aanleiding van die website... misschien later, nu misschien nog niet... maar kan men dan bestellen... wat men wil hebben, of ja, particulier zowel als bedrijven?
1: Ja, dan moeten we een beetje een weg zien te vinden... hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar zitten we wel aan te denken, ja.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, want dan kunnen ze het voorbeeld zien... en dan gelijk zeggen van... oh, maar dat wil ik in mijn tuin of in mijn bedrijf of wat ook.
1: Ja, ja, misschien iets met een formulier... Hè, wat je digitaal kan invoeren of iets dergelijks. Maar dat staat nu nog vrij in de kinderschoenen. Die website moet eerst gelanceerd worden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk moet het toch wel een olievlek worden. Daar willen wij vooral aan gaan werken.
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat het allemaal uitgebreid wordt. Dat voortgang vindt overal in. Medewerkers die ontwikkelen zich natuurlijk bij jullie... want ze leren natuurlijk hartstikke veel bij. Zijn er dan ook kansen dat ze naar buiten treden... we hebben het er net al kort over gehad, naar een ander bedrijf?
1: Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, een doel van de Noordwestgroep is natuurlijk ook... dat mensen gedetacheerd worden,
0: mm-hmm.
1: uitgeleend worden... met de hoop, of in sommige gevallen ook... dat ze in het reguliere werkgebeuren aan de slag kunnen. Dat is natuurlijk, geldt natuurlijk niet voor iedereen.
0: Nee.
1: Dus dan zoeken wij gewoon een passende plek intern... waar men gelukkig kan zijn en werk kan doen wat het toe doet.
0: Ja,
1: en waar men ook voldoening uit haalt.
0: Ja, dus het is niet zo dat als het niet lukt om uit te treden naar een ander bedrijf... dat je zegt van, nou ja, zoek maar wat anders.
1: Nee,
0: dan is het gewoon
1: niet.
0: Hun plek bij jullie, de Noordwestgroep.
1: Ja, om dat te creëren inderdaad. En daarom is het ook zo goed om mensen te prikkelen. Hè? Dat we gezamenlijk kunnen ontdekken van, nou, waar ligt nou jouw motivatie? Waar ligt je potentie? En dan te gaan kijken van, ja, hoe zorgen we ervoor dat je op die manier je werkgeluk vindt... en in je kracht staat.
0: Ja, ja. Zijn er voorbeelden? Ja, je noemde het straks al van een timmerbedrijf in wat was het? Steenwijkerwold of zo? Of?
1: Noordwolde. Ja.
0: Zijn er meer voorbeelden van? Misschien dat Alex wat weet?
2: Nou.
1: Ja, op dit moment niet. Hè?
2: Nee.
0: Het is natuurlijk niet zo dat iedere dag gebeurt. Dat snap ik ook wel.
1: Nee. Ja, nou ja, we hebben wel veel mensen die gedetacheerd worden, hoor. Maar niet altijd specifiek bij een timmerbedrijf of bij een vastgoedbedrijf.
0: Nee.
1: In dit geval was dit wel zo.
0: Ja.
1: Ja, er was een jongen die had iets met hout. En eigenlijk hebben we die vanaf dat moment meteen de keuze gemaakt in samenwerking met hem. Van nou, misschien is dit een goede optie. En zijn we op gesprek geweest en dat klikte gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja. Dus hopelijk, er zullen wellicht meer mensen zijn. Maar dat hoort ook bij dat onderzoek. Hè, van ja, wat vind je nou leuk om te doen? Want ook heel veel jongeren, die weten het soms helemaal niet zo goed. Dus dan is dat gewoon een kwestie van ontdekken.
0: Ja,
1: en dat is het mooie aan Noordwestgroep. Die ruimte is er ook gewoon.
0: Ja, precies.
1: En daar zijn we gewoon heel erg sterk.
0: Ja, ja, als ze dan bij jullie aanschuiven... dan kunnen ze van allerlei dingen kunnen ze even proeven en ruiken van... Ja. Dat vind ik leuk of dat vind ik helemaal niks.
1: Ja, Kijk, dat is een soort van, hoe moet je dat zeggen? Mensen zijn 2 weken op een bepaalde afdeling aan het werken. En dan komen ze een keer 2 weken bij ons. En dan komen ze er gauw genoeg achter, is dit wat voor mij of niet?
0: Ja.
1: En als die match er is, ja, dan kun je verder gaan kijken. Hè? Wat voor potentieel is er?
0: Ja.
1: En soms is dat er ook niet, hè? Dat mag ook.
0: Ja, ja zeker.
1: Maar goed,
0: ja.
1: Als mensen daar gelukkig van worden om uiteindelijk ergens gedetacheerd te worden, ja, dan moeten we dat vooral doen.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Unieke producten die jullie maken en de ontwikkeling van de mensen.
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, we proberen gewoon ook in de toekomst de markt te bedienen. Hè? Want er is natuurlijk altijd vraag naar een schutting, naar een overkapping, ombouw voor je containers. Nou, je kan het zo gek niet noemen, bloembakken. Ja. Ga zo maar door.
0: Is daarom ook de samenwerking met en Noordwestgroep Hoveniers zo mooi en zo belangrijk?
2: Zeker. Kijk, hun kunnen mooi tuinonderhoud.
0: Ja.
2: Maar particuliere klussen en iemand is een overkapping of wat dan ook nodig. Ja, het mooiste is dat wij dat allemaal gaan maken.
0: Ja.
2: En dan samen met Groen dat dit gaan plaatsen.
0: Ja.
2: Ja, dat zou het ideale plaatje zijn.
0: Ja.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook wel heel bekend mee. Hè? De hubs die we her en der overal plaatsen, binnen en buiten de gemeente. Fietsenstallingen. Hoe groot is die eigenlijk? Weet je dat zo?
2: Onze fietsenstalling is 21 meter.
0: Zo.
1: Dus die wordt ook samen met al onze collega's en medewerkerscollega's worden dat allemaal zelf in eigen hand worden dat dus gebouwd.
0: Ja. Ja.
1: Dus de kennis en de kunde, die is er.
0: Ja. Ja, aldoende leren de mensen. Dus dat is,
1: En we hebben genoeg ook vakmensen vanuit het vak. Alex is er ook een voorbeeld van.
0: Mm-hmm.
1: Dus die kennis is er. Dus het is een kwestie van overdracht en gewoon ook doen.
0: Ja.
1: En durven, hè?
0: Ja,
1: en het mag soms verkeerd gaan, maar daar zijn we ook voor.
0: Ja. Dus het uithuilen en opnieuw beginnen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat is trouwens in het reguliere werk ook niet anders.
0: Nee, precies. Toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus een heel mooie afdeling eigenlijk in het geheel van Noordwestgroep, het Noordwestgroep Hout.
1: Ja. Ja, zeker. En los van het hout, hè. We zijn heel creatief bezig met het schilderen. We hebben ook iemand, Monique, die doet workshops. Je kan het zo gek en die verzinnen wat waar.
2: Monique is een beetje de creatieve brein van onze afdeling.
0: Ja, ja, ja.
2: En nou ja, ik stuur haar er wel een beetje mee van, joh, hè, ik kijk wel eens op internet van, misschien is dit leuk om te maken. Of
0: precies.
2: ChatGPT tegenwoordig, dat
0: is jullie ook niet vreemd?
2: Nee, daar komen ook dingen uit.
0: Ja.
2: Dan gaan we proberen om dat te gaan maken.
0: Ja.
2: En zij is heel handig met verf en steentjes en. Nou ja, dan moet maar op.
0: Dan is 1 en 1 2 en dan maak je een mooi product.
1: Maar goed, dan is het ook zonde om dat toch ook niet te benutten.
0: Ja, zeker.
1: Zij vindt het geweldig. Ja, en ja.
0: Ja.
1: Dat is niks moois dan dat om iets te gaan maken waar iemand gelukkig van wordt en wat er ook nog prachtig uitziet.
0: Ja, inderdaad. Heb ik nog, want de tijd zit er bijna op. Eén puntje eigenlijk. Punt. Op de afdeling staat een drumstel.
1: Ja.
0: Christian, hoe komt dat zo?
1: Ja, nou, niet alleen meer een drumstel. Nou, ik denk dat ik 2-3 weken in dienst was bij de Noordwestgroep. En ik had meteen al het idee van, er moet geprikkeld worden.
0: Ja.
1: En hoe kun je nog meer prikkelen dan bijvoorbeeld een drumstel er neerzetten? Dus alle ogen werden op me gericht van, nou, wat gaat die nou weer doen? Maar dat was een beetje het begin, hè. Ik ben zelf drummer. En ik wist dat er meer muzikanten zijn. Maar dat is toch prachtig om mensen zo te prikkelen en te ontspannen.
0: Ja.
1: Dus wat we nu al zien, we hebben instrumenten verder aangeschaft. Gitaren, toetsen. Dus er ontstaan nu al bandjes.
0: Okay, kijk.
1: Er zijn ook mensen van andere afdelingen die bij ons komen en ideeën hebben. Binnenkort hebben we een feest. Daar speelt ook Lemonade. Ook niet onbekend in Steenwijk. Ja. Daar hebben we een uurtje in hun set. Daar gaan wij musiceren.
0: Nou,
1: dus een bandje en de ander gaat toetsen en de ander gaat zingen.
0: Mooi.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja, inderdaad.
1: Dat hoort er toch gewoon bij?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus als we het over creativiteit hebben en prikkelen en uitdagen, ja, dat doe je volgens mij op die manier.
0: Ja.
1: En het is ook wel een stukje samen, hè?
0: Ja.
1: Dus dat versterkt elkaar.
0: Ja, nou prachtig. Hartstikke mooi. Jullie komen vast wel weer een keer hier aan de tafel.
1: Zou leuk zijn.
0: Dan gaan we gewoon lekker verder over dit onderwerp. Prachtig onderwerp. Christian, dank je wel. En Alex, ook dank je wel. En heel veel succes met alles wat jullie doen.
1: Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
0: En tot zover het eerste uur Kopwijzer. U kon luisteren naar Dennis Mettin, fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland, en de mannen van Noordwestgroep, Christian Visser en Alex Weidema. Tweede uur, dat begint met de fancy fair van de Grote of Sint-Clemenskerk. En we eindigen met de ontwikkelingen rondom Corso Frederiksoord. Zeggen, blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Goedemorgen, welkom bij Tweede Uur Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 22 augustus 2026. De mannen van de Fancy Fair van de Grote of Sint-Clemenskerk zitten al tegenover me. Dat zijn Harry Roskam en André van Dekken. En we spelen daarna aandacht aan de training Grip en Glans. En daarvoor onder andere Annie Dijkstra al in de wachtkamer, om het maar zo te zeggen. Theo van der Bles, grote herdenking, 60ste sterfdag J.C. Bloem gaan we aandacht aan besteden. En de ontwikkelingen rondom het Corso Frederiksoord. En daar komt Nathalie Sturm en Anna Paulsen voor. Dus weer een vol tweede uur. En we gaan gelijk beginnen met de mannen van de Fancy Fair. Harry en André, welkom.
6: Dankjewel.
5: Jullie komen zo van het Warek af, zou ik maar zeggen.
6: Ja, we komen zo van het Warek af, uit de loods.
5: Ja.
6: En we hebben nou vanmorgen een paar aanhangers geladen, zodat wij volgende week maandag gelijk aan de slag kunnen met het brengen van de spulletjes naar de kerk.
5: Ja, want het is al bijna zover.
6: Nog een week.
5: Ja. Wat gebeurt er altijd in zo'n laatste week? Is dat echt ook druk dan spanning?
6: Dat is.
7: Ja, dat is enorm. Nou, spanning niet. Nee, het is natuurlijk, je doet het 42e keer.
5: Ik wou net zeggen, jullie doen het al 42 keer, hè?
7: We hebben een draaiboek, dat is volgens mij van 1980.
5: Valt het nog niet uit elkaar, dat draaiboek?
7: Nee, het lukt nog altijd. Okay. Tegenwoordig met digitaal natuurlijk al helemaal. Maar het is wel gewoon druk. Hè. Alle goederen die moeten voor vervoer klaar zijn. Alle goederen moeten in dozen gepakt worden. Het moet gestapeld worden. En vervolgens moet het overgebracht worden. En dan woensdag beginnen we al natuurlijk.

0: met de verkoop. Dus. Maar de laatste weken is gewoon heel erg druk.
1: Ja, dat zal wel. Met hoeveel mensen, mannen, vrouwen, zijn jullie dan zo'n laatste week bezig? Ongeveer.
2: Ja, toch wel met een man of 60, 70 alleen de laatste weken. En tot en met de vrijdag. Want op de zaterdag dan zitten we over de 250 mensen die ons helpen.
1: Ja.
2: Maar daarvoor zijn hoofdzakelijk de commissieleden en een aantal sterke mannen die de dozen en de kratten kunnen tillen.
1: Ja.
2: En het is zelfs zo dat wij zorgen voor tussen de middag gewoon ook voor eten, voor voedsel. Zodat dat ze echt kunnen blijven helpen 's middags.
1: Ja. Dat ze niet naar huis hoeven voor een hapje en dan denken van moh, ik zit wel lekker thuis. Kom, ga niet meer heen vanmiddag.
2: Ja, je hebt genoeg gelijk. Ja.
1: Snap hem. Vorig jaar, weet ik nog, was het een gigantische opbrengst. Drukt dat nou niet een beetje achter jullie dat je denkt van we willen er overheen of... André?
0: Nee, eroverheen, tuurlijk. Als we eroverheen gaan, zou het hartstikke mooi zijn. Ik moet wel zeggen, de loods die staat werkelijk stampens en stampens vol. Tussen de stellingen kun je niet eens meer fatsoenlijk lopen. Er staan allemaal dozen. En we zijn blij dat er maandag al een groot gedeelte... maar de boeken gaan bijvoorbeeld al weg. Dan hebben we daar weer ruimte. En dan zetten we de dozen daar neer. Dus de kans bestaat natuurlijk wel dat we het eventueel zouden kunnen halen. Maar haal het niet, jammer dan.
1: Ja, precies.
0: Ik bedoel,
1: het zijn gigantische bedragen, hè?
0: Het is enorm. Het is enorm.
1: Noem hem nog eens, het bedrag.
0: Ja, 54.726. Nou, vanuit die 7 cent, die doen we er ook nog bij.
1: Ja, dat is toch geweldig.
0: Ja, dat is enorm. En als je dat vergelijkt natuurlijk met pak een beetje 4 jaar geleden... dan waren we heel blij met 32.000.
1: Ja.
0: En daar zijn we ook blij mee.
1: Ja,
0: Ik bedoel, het is niet het is niet iets waarvan we zeggen van nou, dit moeten we halen. Nee, het is gewoon van alles is meegenomen. Mensen geven gratis de spullen weg. En wij proberen het zo goed mogelijk te verkopen. En van de opbrengst, er wordt natuurlijk de kerk van onderhouden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, wat wordt er onder andere van gedaan, Harry?
2: Het meeste geld gaat dus naar het onderhoud van de kerk. Hè. Je hebt het dak heeft wat onderhoud nodig. Ieder jaar moeten voegwerken plaatsvinden. En we doen nog eens wat anders. We hebben nog een pand. En officieel is de fancy fair voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dus we kunnen eventueel iets buiten rondje van de kerk. Kijk, het pand Kerkstraat 12, daar is ook binnenkort wat onderhoud aan nodig. En dat gaan we dus ook doen.
1: Ja.
2: Maar het moet wel binnen de perken blijven. Want we willen gewoon geld beschikbaar houden voor het onderhoud van... dus wij dit jaar, of in de loop van dit jaar, gaan we even buiten onze normale spoor.
1: Ja.
2: Maar de doelstelling blijft dus eigenlijk het onderhoud van de kerk. Dat blijft dus de doelstelling. Ja.
1: Ja, want dat is blijvend natuurlijk. Hè. Kijk maar naar een eigen huis. Dat behoeft ook zijn onderhoud. Dus dat zal met een kerk niet anders zijn.
2: Ja.
0: Nee, en je hebt natuurlijk nog het probleem van monumentenzorg. Monumentenzorg bepaalt in feite wanneer er iets gebeurd moet.
1: Okay.
0: En dan krijg je subsidie. Maar je moet wel een eigen deel, moet je natuurlijk zelf bekostigen. En als jij zegt van, eigenlijk moet er geschilderd worden... maar ik heb op dit moment het geld niet, ja, dan doe je het volgend jaar. Maar bij de monumentenzorg werkt dat zo niet. Die zegt gewoon van, ja, dit moet nu gebeuren. En dan moet je dus geld hebben.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk de reden dat is ook de reden dat de Fancy Fair destijds is opgericht. Okay. Dus omdat er was toen geen geld voor het onderhoud. Ja. En dat is er nu gelukkig wel.
1: Ja.
0: Hoewel wel binnen de perken natuurlijk. Want als ik even denk aan het orgel wat 8,5 ton heeft gekost. Dat hadden wij ook niet kunnen ophoesten.
1: Nee.
0: Absoluut niet.
1: Nee. Maar het is wel mooi dat het op zo'n manier allemaal toch in onderhoud kan blijven. En dat je er ook zelf als gemeente zijnde je steentje aan bij kunt dragen.
0: Ja. Ja.
1: Zijn er nog speciale dingen op de verkoop, Harry?
2: Nou, ik denk dat je die vraag aan André moest stellen.
1: André.
2: Precies wat er in de lood zit.
0: Ja, er is gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, het is wat bij de ene zegt van nou, dat vind ik 3 keer niks. Vindt de andere natuurlijk prachtig mooi. We hebben natuurlijk aanstaande woensdag, dan begint het al de brokantenverkoop. Dat is over het algemeen wel een beetje onze highlight. Dat komt omdat daar heel veel mooie spullen staan. Van met name mensen die zijn of overleden of mensen die naar het verzorgingstehuis gaan. Het zijn vaak wat oudere spullen die er heel goed uitzien. En dat is over het algemeen wel een hele grote trekker. Maar voor de rest moet ik zeggen, kwaliteit van de spullen zijn ontzettend goed. meeste, als we zeggen van rommel, willen we het niet eens hebben, maar krijgen we het binnen, dan wordt het afgevoerd. En voor de rest, ja, televisies, prachtige stereo's. Er staan heel veel boeken. Er is handwerken. Nou, noem het allemaal op. Het is te veel om op te noemen. Ja. Ik denk zelfs dat het terrein rondom de kerk te klein is.
1: Oké, okay, en moet je dan uitwijken naar iets anders? Of is het dan, blijft het dan in de loods?
0: Ik denk, nou, een gedeelte blijft in de loods al. Mm-hmm. We hebben, ik kan je wel vertellen dat wij, als wij de week na de Fancy Fair nog een nieuwe Fancy Fair zouden moeten hebben, dan gaan we het alsnog vullen. Want okay, we hebben echt al dozen opgeslagen waarvan we zeggen van dat daar kom ik niet aan toe aan het sorteren.
1: Nee.
0: Dus zoveel spullen hebben we. Dus het is gigantisch veel. En er zit voor elk en iedereen zit er wat wils bij.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, we zijn een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Want nu je het over de opbrengst hebt. Ja, is het slecht weer, ja, dan is het ook een wat slechtere opbrengst. Ja. Dus ja.
1: Ja. Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk een mooi meetlat, zo'n opbrengst. Maar het is natuurlijk alles wat binnenkomt, is hartstikke mooi.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En de gezelligheid, hè, dat staat zeker buiten kijf.
1: Ja, inderdaad, Harry. Ja.
2: Ik had nog wel even een vraag, zo eventjes tijdens deze uitzending. We zijn nog druk bezig met de prijsjes klaarmaken voor het Rad van Avontuur. Hè. Mm-hmm. Dat is het rad waar dan loodjes verkocht worden en prijzen gewonnen kunnen worden. Wij hebben daar al een hoeveelheid prijsjes voor, maar we kunnen best wel wat prijsjes gebruiken. En de mogelijkheid om prijsjes in te leveren is op maandag en dinsdagavond nog van 7 tot 8. De kerk is dan gewoon open, dus men kan gewoon binnenlopen. En het liefst hebben we eigenlijk, laten we maar zeggen, levensmiddelen. Die gaan toch meestal wel het hardst.
1: Ja, ja.
2: Dus als er iemand nog wat prijsjes over heeft, mogen ze die maandag of dinsdag tussen 7 en 8 mogen ze die brengen.
1: Oké. Okay. Oh, mooi tip meegegeven. De aanvang, tijd volgende week zaterdag?
2: Wij beginnen zaterdag om 9:30. En wij stoppen om 3:30 zo geleidelijk aan. We ruimen eerst de Goemel-Begeziestraat op, zodat de andere kant de verkoop nog plaats kan blijven vinden op de Kerkstraat. En woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot circa 5 uur is de kerk ook open voor de verkoop van brokanten,
1: mm-hmm,
2: en boeken. En vrijdag hebben we daar denk ik al iets van handwerk en wat er dan te koop is.
1: Ja, ja, ja. En niet te vergeten natuurlijk ook tijdens die zaterdag van de Fancy Fair levensmiddelen of eten. Hè?
2: Eten en drinken, dat is er voldoende.
1: Dat hoort er ook bij.
0: Van, dat hoort erbij, ja.
2: En het is ook altijd gezellig als je daar bij elkaar zit, even bij praten en dat soort dingen, ja.
0: Wij hebben het wel eens overwogen om te zeggen van ja, moeten we nou bijvoorbeeld geen snert meer doen of geen kniepertjes meer. Nou, met name snert zit heel veel werk in. En nou, laat maar zeggen, het verschil tussen omzet en inkopen is toch redelijk klein. Maar we hebben gezegd, snert en fancy fair horen bij elkaar.
1: Precies.
0: Dus gaan we dat gewoon ook doorgaan doen. Ja.
1: Ja,
0: dus er zijn weer oliebollen, zijn kniepertjes, er is weer snert. Ja. Dus het
1: is ook een lokmiddel om mensen naar die fancy fair te krijgen.
0: En wat Harry zegt inderdaad, het is gezellig. Mensen die staan onder het genot van een kopje koffie of snert. Ja, eens even bij te praten. Want er komen heel veel mensen komen ook van, laten we zeggen, buiten de provincie. He, die komen, die weten, laatste zaterdag is de Fancy Fair. Wij gaan even naar Steenwijk toe en dan gaan we even bijpraten. Ja.
1: We gaan even naar Steenwijk snert eten.
0: Het kan, ja. En vervolgens inderdaad nog wat spullen kopen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja, by the way. Ja, ja, precies. Spelletjes voor kinderen. Staat ook nog...
0: dat is natuurlijk Sjoelen, denk ik. Dat het
2: we hebben in het verleden wel eens ook sminken gehad en zo en dergelijke. We hebben ook wel eens een... Weile en Clamoris heeft ook regelmatig bij ons op de markt gestaan. Maar het enige wat we nu hebben is Sjoelen, waar hele leuke prijsjes kunnen winnen, ook door de kinderen. En ik kan eigenlijk zeggen, de kinderen winnen altijd hun prijs. Zo moet je het ook zien.
1: Ja.
2: We hebben ook de envelopenkraam, waar ook heel veel prijsjes voor kinderen bij zitten. Maar... we hebben ook wel, ieder kind die dus enveloppen trekt, heeft gewoon een prijs. Dus daar verzinnen we altijd iets op. Dat komt altijd goed. Want het is heel jammer als een kind geen prijs vindt. En dan weet je zelf hoe kleinere kinderen dan reageren. Dus het is wel mooi om dat dan toch wel te geven.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: En vergeet natuurlijk niet de speelgoedkraam. Die is enorm gevuld. Dus en daar zitten ook echt hele leuke spullen bij. Dus van Lego tot treintjes heb ik zelf gezien. Dus auto's.
1: Alles wat weer nog een rondje mee kan.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja, dus ik weet zeker dat er kinderen staan die zeggen van... pap, mams, mag ik dat? En dat mams dan denkt van, maar we hebben al zoveel.
1: Ja. Kan ik dat weer opruimen? En...
0: Ja.
1: Goed,
0: nee,
1: mams.
0: Het is echt gigantisch. Ik denk dat de speelgoedkraam een van de grootste kramen is. Ja.
1: Okay.
2: En uiteraard als iemand nog een glaasje nodig is in de kast... Morgenglaasje zo, dan hebben we de wereld van het spul. Oh, okay. Met andere woorden van, die is ook niet al te duur.
1: Nee. Oké. Okay. Nou, ik hoor het wel eens genoeg om rond te struinen en eventueel aan te schaffen. Volgende week zaterdag bij de Fancy Fair. Vanaf 9:30, zei je, Harry?
2: 9:30. 9:30 opening. 4:30. En voor die tijd is me welkom in de kerk. 3 middagen, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12:00.
1: Oké. Okay. Mannen, dankjewel en heel veel succes volgende week.
0: Gaan we doen.
2: Dankjewel.

0: Nou, prachtige serenade. Aangeschoven is zijn Annie Dijkstra en Sarita Rosheuvel. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: En jullie zijn betrokken bij Sociaal Werk De Kop.
2: Dat klopt.
0: Nou, ja. Dan hebben we dat gezegd in ieder geval.
1: Ja. Ja.
0: Jullie zijn uitgenodigd of hebben zelf gevraagd om aandacht in verband met de training van Grip en Glans.
1: Ja.
0: Maar je kwam net, en dat vind ik eigenlijk wel heel, heel belangrijk om dat eigenlijk eerst mee te beginnen, met een andere vraag of je ergens aandacht voor mocht. En dat had te maken met financieel, iets met aanvragen van bepaalde dingen. Kun je dat duidelijk maken?
1: Ja, mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van regelingen, van de toeslagen, maar ook van gemeentelijke regelingen. En er blijft heel veel geld liggen van die regelingen. Want okay. 45% van de mensen die daar gebruik van kan maken, maakt daar gebruik van.
0: Mm-hmm.
1: Dus 55% van de mensen die daar recht op heeft, weet het niet of maakt er geen gebruik van. Dus mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering, wat voor uitkering dan ook maar, of met, alleenstaanden, mensen met een parttime baan, met vaak een lager inkomen hebben. Het is slim om te kijken of je recht hebt op dat geld. En dat kun je doen door bijvoorbeeld te kijken op de website www.devoorzieningenwijzer. Daar kun je zelf je inkomen invullen en de gemeente Steenwijkerland. En dan rekent dat die tool uit of je recht hebt op bepaalde voorzieningen.
0: Ja.
1: Dat kun je dus zelf invullen. Als je dat lastig vindt, dan mag je altijd Sociaal Werk De Kop vragen en vragen of wij dat samen met je in willen vullen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan natuurlijk
3: dus
1: ook.
3: De gemeente die heeft een spreekuur elke dag, volgens mij behalve vrijdag in de ochtend, kunnen mensen gewoon naar de balie toe lopen en dan kunnen ze ook hulp krijgen bij het aanvragen van.
0: Ja, want ik kan me best voorstellen dat voor sommige mensen dat lastig is, vooral als je wat ouder bent, om dat in te vullen.
1: Ja, zeker. En soms is het formulier moeilijk of de bijlagen die je moet doen. Er zijn soms mensen die moeilijker kunnen lezen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal oké. Je kan bij de gemeente hulp vragen. Je kan bij ons naar binnen lopen. Of bellen eigenlijk. Op donderdagmiddag kun je naar binnen lopen. Maar het is gewoon heel jammer als je dat geld laat liggen.
0: Ja, ja, precies.
3: En mensen denken vaak van, als je een uitkering hebt, dan kom je daarvoor in aanmerking, een bijstandsuitkering. Maar er zijn natuurlijk ook WAJONG-uitkeringen. Of je zit in de WW en je hebt gewoon niet heel veel geld. Dus wij zeggen gewoon altijd, niet geschoten, altijd mis. Gewoon
0: precies.
3: Proberen.
0: Ja. Ja, ja, klopt.
1: Ja, en vooral ook mensen met een parttime inkomen. Hè, die, als je alleenstaande bent en je werkt niet fulltime, of je hebt werk wat niet zo heel veel betaalt, dan heb je niet, helemaal niet zo'n hoog inkomen.
0: Nee.
1: Dan kan het best zijn dat je voor bepaalde dingen wel in aanmerking komt. Ja, dat maakt gewoon alles een beetje lichter.
0: Ja, nou, dat is ook zo. En dat kan op www.voorzieningwijzer.nl?
1: Ja, de voorzieningenwijzer.
0: De voorzieningenwijzer.
1: Ja, daar kun je het zelf invullen. En als je vragen hebt, bel gerust.
0: Oké. Nou, dan is dat van je hart.
1: Ja.
0: Gaan we nu verder met training, grip en glans. Wie van jullie kan ik het woord geven?
3: Nou, zal ik maar starten dan. Ja,
0: wil je iets dichter bij de microfoon komen?
3: Zeker.
0: Ja, mooi zo.
3: Grip en glans is een training voor mensen van 50 jaar en ouder.
0: Mm-hmm.
3: En het gaat er dan vooral om dat, als je wat ouder wordt, dan verandert er van alles in je leven. Je werkt misschien minder of je werkt misschien niet meer. Je hebt kleinkinderen misschien, je hebt wat meer tijd. Sommige veranderingen zijn heel prettig, maar er zijn natuurlijk ook veranderingen die niet zo fijn zijn. Gezondheid die wat achteruit gaat. Vaste dagindeling. Het wordt allemaal anders.
0: Ja.
3: En onze grip- en glanscursus is eigenlijk om weer wat grip op je leven te krijgen en wat meer glans in je leven te krijgen.
0: Ja.
3: Misschien heb je behoefte aan nieuwe manieren om te gaan met je nieuw leven.
0: Ja.
3: En waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Hoe vind je mensen met dezelfde interesses?
0: Ja, ja.
3: En die cursus, we werken met een glans. Schijf, glansschijf.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld de schijf van 5
3: ja,
0: of zo.
3: Net zoals de schijf van 5.
0: Ja.
3: En elk schijfje heeft een letter. De G, de L, de A, de N en de S. En die staan dan voor bepaalde zaken. De G staat
1: voor gezondheid en gemak.
3: Precies.
0: Ja, briefje omdraaien. Ja, ja, mag hoor, dat is geen probleem. Ja, geeft niks.
3: Gezondheid en gemak. De L voor leuke bezigheden. Ja. Initiatief nemen, zelfvertrouwen opbouwen. De A staat voor affectie. Het samen zijn met andere mensen en vriendschappen. Netwerken. Nieuwe mensen leren kennen. En de S voor sterke punten. Vooral herontdekken waar je zelf goed in bent.
0: Ja, ja. Nou, geweldig toch?
3: Ja, ja, wij vinden het een hele leuke cursus.
0: Dit is niet de eerste keer, hè, Annie, dat die cursus gegeven wordt.
1: Nee, dit is al, ik denk wel de 7e of 8e keer dat we dit doen. En er komt een heel gemêleerd publiek, deelnemers, op af. Oh. En mensen kennen soms iemand die erbij zit, vaak ook niet. Maar je leert ook gewoon weer wat nieuwe mensen kennen. En het is heel leuk om samen met andere mensen over dit soort onderwerpen te spreken. En wat ideeën uit te wisselen. En ook om wat na te denken over hoe pak ik eigenlijk de dingen aan? Waar ben ik wel tevreden over? Wat zou ik wel een beetje anders willen? En hoe doe je dat dan? En het zijn 6 bijeenkomsten.
3: Ja.
1: En we leggen wat theorie dingen uit. Maar we gaan ook oefenen met kleine doeletjes, met kleine stapjes. En kijk, als je iets anders wilt in je leven, dan zul je toch zelf kleine stapjes moeten doen om iets anders te maken. Want andere mensen gaan het voor jou niet oplossen.
0: Nee, zeker niet.
1: En er zijn gewoon hele leuke. Met sommige mensen verandert er helemaal niks. Maar heel vaak is het zo dat mensen het toch heel interessant vinden om na te gaan denken over hoe hun leven is. En ondernemen kleine stapjes en gaan ook echt dingen anders doen. Ja. En worden daar gewoon wat blijer van.
0: Ja. Ja. En dat is weer nieuw dan voor ze.
1: Ja, ja, en weet je, het leven overkomt je dan niet. Maar je ervaart dat je zelf ook grip erop hebt. Dat je zelf iets kan doen om het een beetje leuker weer te maken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk het mooiste.
3: Ja.
0: Ja.
1: Wij houden heel erg van mensen die goed gaan, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Het woordje goed gaan is van jullie heel mooi gezegd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wanneer begint de cursus?
1: Het begint op 2 oktober.
0: 2 oktober.
1: Het is op een vrijdagochtend.
0: Mm-hmm.
1: Het is 6 keer en deze keer is het in de Golfstaten. Dus waar het kantoor van Sociaal Werk de Kop is.
0: Ja, ja.
1: Het is tegenover de Meent, hè, het gebouw met die rode golf op het dak. Daar zitten we. En er zijn verder geen kosten aan. De cursus zelf is gratis, maar we maken gebruik van een werkboek. En daar vragen we €10 bijdrage voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Het zijn vrij dure boeken. Dus dat hebben we dan nu zo bedacht. Dus 6 keer zei ik al. En dan is er na verloop. En dan is 6 keer 6 weken achter elkaar. En dan is er over 3 maanden een terugkombijeenkomst. En dan heb je 6 weken dingen geoefend met elkaar.
3: Ja.
1: En dan dan stopt het. Mensen vinden dat vaak heel jammer. Want dan zijn ze eigenlijk net goed gewend aan elkaar.
0: Ja,
1: en dan, jammer. Maar dan over 3 maanden zie je elkaar weer.
0: Ja, en dan heb je al die in die periode de tijd om
3: te oefenen.
0: Ja. Nou, precies.
1: Ja, ja, ja. En soms ontstaan er ook nieuwe contacten van mensen onderling. Dat ze ook buiten die training om dingen met elkaar afspreken. Of dat ze elkaar nog weer een keer zien. Of, ja. En een van de oefeningen bijvoorbeeld is ook dat de telefoonnummers uitwisselen. En dat mensen elkaar dan bellen. En dan mensen vinden dat soms heel spannend om te bellen. Maar doordat je dat dan elke week doet en al een praatje maakt met iemand. Train je eigenlijk ook weer een beetje je tools om een praatje te maken.
0: Ja, precies.
1: En zo hebben ze ook gewoon telefoonnummers van elkaar. Dus als je elkaar dan later nog eens wil spreken, kun je vrij makkelijk contact met elkaar opnemen.
0: Ja, ja. Ja. En je weet hoe er dan gebeld moet worden. En je hebt al met elkaar gebeld. Dus
1: Ja. En je kent elkaar al van de training. Ja.
0: Nou,
3: je bent
0: mooi.
3: Natuurlijk heel intensief met elkaar bezig. Ja. Dus je merkt ook dat in het begin is het wat wennen. Mensen beginnen steeds meer aan elkaar te wennen en gaan gewoon op een hele leuke manier met elkaar om.
0: Ja. Ja. Kunnen mensen nog zich hiervoor aanmelden? Is de groep nog?
1: Er kunnen mensen zich nog aanmelden. Vol is vol, maar er zijn nog een paar plekken.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En ze kunnen zich aanmelden door te bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is het handig dat ik een telefoonnummer noem?
0: Mag, ik mag ook de website noemen.
1: Op sociaalwerkdekop.nl. En heb ik hier een nummer opgeschreven.
3: 0521-745-080.
0: Kijk, zo vult men elkaar aan.
3: Uit mijn hoofd.
0: Zo. Dus alle informatie is dus ook op de website te vinden. En kun je bellen om je aan te melden. Om de eerste stap te zetten naar misschien wel een veel leuker leven.
1: Ja, nou, dat mooi gezegd,
0: Ria. Invulling, ja.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dus, nou, dames, dank je wel. En als er weer wat is, dan zien we elkaar weer.
1: Heel fijn, dank je wel.
2: Dag in, dag uit.
4: Dag in, dag uit.
2: Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: En we gaan weer door met het volgende onderwerp. En daarvoor is aangeschoven Pieter van Knippenberg. Of van de? Van?
1: Van Knippenberg.
0: Van Knippenberg, zeg ik het toch goed. Want Theo van der Bles is ziek en daarvoor is Pieter aangeschoven. En het gaat over de grote herdenking van de 60ste sterfdag van J.C. Blom. Ik was me gisteravond aan het voorbereiden en toen zocht ik dit dus op, hè, om dat door te lezen. Toen zag ik staan dat die man Jacques heet van voornaam.
1: Jacques, ja.
0: Wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Gek, hè? Het is altijd J.C. Blom. Ja.
1: J.C. kent iedereen, ja.
0: Waar staat die C voor?
1: Cornelis.
0: Cornelis.
1: Ja.
0: Dus Jacques Cornelis Blom.
1: Ja.
0: Nou, staat ook weer uit de wereld. Dat vond ik wel apart. Ik denk, wist ik helemaal niet. 60 jaar al die man er niet meer is. Wat doet dat met een stichting?
1: Nou, misschien even in herinnering. Een dode dichter wordt meestal niet meer gelezen. Een dode schrijver ook niet. Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Jacques Blom, J.C. Blom, is een van de weinige dode dichters die nog steeds in druk is en die nog steeds gelezen wordt. Dus hij heeft een enorme impact op de literatuur en op het bestaan in Nederland. Want je kunt eigenlijk geen tv-programma of een quiz bekijken en dan komt hij op een of andere manier komt hij steeds langs.
0: Ja.
1: Dus hij is onderdeel van de historische kanon van Nederland.
0: Ja, een blijvende dus.
1: Blijvend, ja.
0: Ja. Ja. Dat maakt zo'n stichting als jullie natuurlijk wel hartstikke trots.
1: Daar zijn we zeer trots op. En wat wij steeds merken, wij organiseren natuurlijk één keer in de twee jaar de prijs, de J.C. Blomprijs, volgend jaar weer. Dat doen we samen met de gemeente Steenwijkerland. En wij merken steeds dat al die dichters nog steeds geïnspireerd zijn door het werk van Blom. En vooral door zijn bijzondere taalgebruik.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Overval
0: ik je nou?
1: Overval je me een beetje. Maar natuurlijk, Domweg gelukkig in de Dapperstraat kent iedereen. En het gedicht van de nachtegalen is natuurlijk, dat zijn zaken. Hij wordt gebruikt bij allerlei activiteiten, bij herdenkingen, ook bij overlijdens komt hij af en toe langs. Want hij is eigenlijk de dichter van het verlangen en van de melancholie. En dat spreekt mensen toch nog steeds heel erg aan. Een beetje tijdloos is het eigenlijk.
0: Ja. Mooi dat zo'n dichter hier in Steenwijkerland is ontstaan eigenlijk.
1: Nou, hij is geboren in het Westen. Hij heeft overal gewoond. In Lemmer en in Almelo en overal. En uiteindelijk is hij neergestreken in Kalenberg. Hij had een wat ingewikkelde relatie met zijn vrouw, partner Clara Egging. Uit elkaar, weer bij elkaar. Nou, uiteindelijk aan het eind van het leven kwamen ze weer bij elkaar uit in Kalenberg. Hij woonde in een huisje aan de gracht. Zij in een woonboot, ze had daar een woonboot. En ja, dat was in de tijd vanaf de 60e jaren dat dit gebied een enorme aantrekkingskracht had op kunstenaars en schrijvers. In de hele regio van Giethoorn, overal woonden op een gegeven moment mensen die ontvluchtten het Westen, zeg maar.
0: Ja, Jeroen Krabbé. En
1: kwamen hier zoekende naar rust.
0: Ja.
1: En daarom hebben wij onze bundel die we gaan uitgeven ook De Verstilling genoemd. En we werken daarin ook samen met een fotograaf, met Herman Slurink, die prachtige foto's maakte vanuit het Nationaal Park de Weerhebbewiede. Daar werken we ook mee samen trouwens. En dat geeft een heel mooi sfeerbeeld. Die beelden van het park passen perfect bij zijn werk.
0: Ja, ja. 60 jaar, of de 60ste sterfdag, dat wordt natuurlijk groots gevierd. Daarom zit je natuurlijk hier ook aan de tafel. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Wij hebben een activiteit ontwikkeld tijdens Kopje Cultuur op zondag 6 september. Dat is op inschrijving. We gaan vanuit de Vredesteam beginnen we met een lezing van de dichter Ellen Dekwits, jurylid van de stichting, over de betekenis van Blom in de huidige tijd. Dan gaan we na de lunch gaan we met een oldtimerbus de Weerhebbe in om het gebied te leren kennen en een beetje de sfeer te proeven.
0: Ja.
1: We bezoeken ook het huis waar hij gewoond heeft. Dat staat er nog steeds.
0: Wonen daar nu andere mensen
1: daar
0: in?
1: Daar wonen nu Duitsers, ja.
0: Daar mag je kijken.
1: Daar hebben we contact mee gelegd, jazeker. Okay. We gaan ook even bij het graf langs in Paaslo, want daar liggen ze naast elkaar op het kerkhof. En als we terugkomen, dan hebben we een lezing van de biograaf van Clara Egging. Die is bezig met een onderzoek naar biografie van Clara. En die gaat een uitgebreid verhaal vertellen over de relatie van Clara en de betekenis voor elkaar eigenlijk. En we sluiten af met de presentatie van de bundel.
0: Ja.
1: Die reiken we uit aan de nieuwe wethouder van cultuur, Steven Bunt.
0: Mooi.
1: Dus zo gaat het. We beginnen om 11 uur 's ochtends en we gaan tot 1:05 door, denk ik.
0: Ja, ja. Dus het wordt een hele mooie dag.
1: Ja.
0: Ja. Veel tijd aan besteed om goed voor te bereiden?
1: Nou, veel tijd vooral. Ja, we zijn er wel een 3/4 jaar ondertussen mee bezig.
0: Ja, dat
1: veel
0: wel,
1: tijd
0: ja.
1: ook met de bundel. Want kijk, in deze bundel, en een van de dingen die we ook doen, is niet alleen maar, we kijken niet alleen naar het werk van Jesse Bloem. Maar we kijken ook naar het werk van hedendaagse dichters. Dus onze prijs is altijd voor de tweede bundel van een dichter.
0: Ja.
1: Want de eerste bundel, dat zei, was het idee, kan wel eens een toevalsklapper zijn.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Dus
1: het gaat om consistentie.
0: Ja.
1: En we geven ook ruimte in onze nieuwsbrief, Bloembericht, aan dichters die wij vinden die aandacht verdienen.
0: Ja.
1: En dus we hebben in de bundel opgenomen werk van Bloem, werk van Klara Egging. Speciaal voor onze activiteiten geschreven bloemgedichten. We vragen mensen altijd een speciaal gedicht geïnspireerd op Jesse Bloem te schrijven. En ook ruimte voor nieuwe dichters. Want het gaat om de consistentie. We kijken achteruit, maar we kijken ook nadrukkelijk sterk vooruit. We willen ook een platform bieden voor nieuwe dichters.
0: Ja, want er moet ook een toekomst zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tot onze verrassing, die dichters waar wij aandacht aan besteden. Sommige, ik heb laatst, die komt binnenkort aan bod, Margreet Schouwenaar. Die heeft al 30 dichtbundels geschreven en heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. En ik schreef prachtig werk. Dus er is ruimte voor, nou goed, om het spectrum van poëzie wat te verbreden.
0: Ja,
1: nou, daar zijn we druk mee.
0: Ja. Ja. Is daar veel aandacht voor poëzie, of kan dat een stukje beter?
1: Dat kan wel een stukje beter. Eigenlijk is het zo, tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij was het zo, toen ik 15 was, schreef ik gedichten. En ik denk dat bijna iedereen als een jong is gedichten schrijft.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, ja, dan verdwijnt dat weer. Maar tegelijkertijd, als je dan gedichten leest, de rust, de stilte die er vaak in zit, of juist met heel weinig woorden veel zeggen,
0: mm-hmm.
1: dat is heel interessant.
0: Ja.
1: We hebben dat trouwens geprobeerd in de bundel om AI in te schakelen.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: Om een gedicht van Bloem te maken. Kijken of dat kan. En nou,
0: ja, want ik zag, zelfs AI krijgt de magie van J.C. Bloem niet te pakken.
1: Dat is helemaal juist. Ja.
0: Nou, dat vond ik heel apart.
1: Misschien hebben we ook de verkeerde opdracht gegeven. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben uitgebreid onderzoek gedaan en het is gewoon heel gekunsteld. En,
0: er zit geen gevoel in.
1: Er zit niet voldoende gevoel in, nee. Helaas. Maar daar ging het ook niet om. Het ging natuurlijk om het werk van Bloem wat er is. En er is ook wel een discussie geweest op een gegeven moment. Klara Egging heeft zijn werk bewaakt, zou je bijna kunnen zeggen. En een discussie geweest over, zou je dan in de prullenbak van Bloem kunnen kijken? Wat zou daar dan in zitten?
0: Yeah.
1: En hij zegt altijd van, toen hij zei altijd van, wat ik uitgeef, dat is oké. Okay. De rest doet er niet toe. Want dat zijn allemaal maar probeersels. En uiteindelijk, er is maar weinig wat de toets van de kritiek kan doorstaan. Waardoor het interessant is om het te lezen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dus zijn oeuvre is niet zo heel erg groot, maar heeft wel een enorme impact.
0: Ja, ik denk dat zijn probeersels, zijn prullenbak voor ons al heel interessant zijn.
1: Dat zou interessant zijn, zeker voor een onderzoeker. Ja. Maar helaas.
0: Ja, ja, inderdaad. Men moet zich opgeven voor deze dag, de 6 september.
1: Ja.
0: En dat kan waar?
1: Dat kan op de website van de jcbloemstichting.nl.
0: Oké, okay, kosten aan verbonden?
1: Ja, er zijn kosten aan verbonden. De dag kost €75, inclusief lunch en de bundel en de busreizen enzovoort.
0: Nou, dus er zit van alles bij in.
1: Er zit van alles bij in, ja.
0: Ja. Men kan zich ook nog opgeven, er is nog ruimte.
1: Er is nog wat ruimte, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik je alvast heel veel plezier en een prachtige dag toe.
1: Dat gaat vast lukken, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

0: Bob met All for One. En hier zitten ook twee dames, All for One. want ze zitten met z'n tweeën hier voor het mooie, prachtige Corso Frederiksoord. En dan zeg ik een goedemorgen tegen Nathalie Sturm en Marjolein Rink.
1: Goedemorgen.
0: Al druk bezig met dat prachtige Corso. Dat begint volgens mij als het Corso vorig jaar afgelopen is. De dag erop, nou ja, even uitslapen. En die dag daarop begint het dan weer, of niet, Nathalie?
1: Ja, ja, dat hangt wel per commissie of per groep af. Maar er zijn bepaalde bestuur en bepaalde commissies die wel echt inderdaad meteen weer, hoppakee, ja, weer vooruit gaan. En voor de groepen betekent dat ze meteen denken van, wat gaan we met het nieuwe thema bedenken?
0: Ja, precies, ja. Vorig jaar is er gestart met eigen dahlia teelt. Hoe gaat dat dan nu mee? Hebben jullie daar voordeel bij gehad? Gaat het door, Marjolein?
2: Zeker, we zijn zelfs volgens mij verdubbeld qua oppervlakte en qua grond. Het is eigenlijk heel erg positief ontvangen. We hebben ook een hele grote groep vrijwilligers die daarmee helpt. Het mooie is ook dat je ook echt kan laten zien, dit komt van onze eigen bodem. En vorig jaar heeft het ook ervoor gezorgd dat we voldoende bloemen hadden. Want dat is natuurlijk elk jaar is dat wel weer eens afhankelijk. Maar ze doen het eigenlijk hartstikke mooi, mooie kwaliteit. En daar hebben we zelf profijt van, maar ook zeker alle corso's in heel Nederland.
0: Oh, daar leveren jullie ook aan?
2: Ja, klopt, ja.
0: Oké. Houdt het in dat jullie voor jezelf helemaal voldoende hebben, of moet je ook nog ergens anders wat speciaals misschien weghalen?
2: Ja, het wordt altijd een beetje op elkaar afgestemd. Hè? Want je kan niet alle kleuren en je kan niet alle soorten bloemen kan je telen. Dus dat is eigenlijk in afstemming ook wel. Tenminste, dat proberen we te doen. Dus ja, wij leveren soms kleuren, maar we hebben zeker niet alles. Dus we hebben zeker andere corso's nodig om om de volledige aanbod te hebben.
0: Ja, dan is dat een ontzettend warme periode geweest. Hebben we achter de rug. Heeft dat invloed op de teelt?
2: Zeker. Ze hebben wel, we hebben druppelleidingen, dus ze krijgen water bij de voetjes. Waardoor ze wel voldoende vocht kregen en zo wel van kwaliteit zijn. Maar je ziet wel gelijk, zoals afgelopen periode, als het wat meer regent, ja, dan heeft dat ook weer effect natuurlijk op de groei. Dus we zijn blij dat nu weer het zonnetje weer wat schijnt. Mm-hmm. Want dan groeit het weer mooi.
0: Ja. Heb je dan jezelf niet een extra druk opgelegd, Nathalie?
1: Nou, ik weet niet of het
0: een mooie druk
1: extra
0: mooie
1: druk. Ik denk zeker dat het een mooie druk is. Omdat je merkt dat in dit project ook veel meer mensen weer meehelpen. Mensen die bijvoorbeeld niet bij een wagen zitten of in een commissie of een bord prikken. Zijn wel weer meer mensen weer betrokken geworden bij het corso. Dus dat is ontzettend mooi. Dus het is niet alleen actief bezig zijn, maar ook heel sociaal.
0: Ja, ja. Zo betrek je dus eigenlijk heel Frederiksoord bij het
1: Nijensleek, Vledder, Wilhelminaoord. Ja, het is best wel wat breder bij ons dan alleen Frederiksoord. En dat maakt denk ik ons corso ook zo mooi. Mm-hmm. Je hebt dorpsfeesten, die zijn wel specifiek voor een dorp. Maar corso Frederiksoord verbindt echt die dorpen bij elkaar. En Noordwolde natuurlijk nu ook erbij. Dus dat maakt het wel heel erg mooi dat het zo breed met elkaar is.
0: Ja, als je nu vanaf Steenwijk richting ik weet niet of dat nu al is, maar richting Frederiksoord rijdt, kom je al die prachtige mozaïeken tegen. Is dat nu al zo? Of?
2: Zo lang blijven de bloemen helaas niet mooi.
0: Ja, ik ben een leek, hoor. Dat betreft.
2: Nee,
0: moeten jullie in de leer.
2: We leggen het graag uit. Ja, nee, die staan alleen in het weekend ook van Corso. Dus okay. Inderdaad, dus dat je al een hele mooie toegangsrit hebt richting het parcours. Dus daar, dat wordt ook op de woensdag worden vaak de bloemen geleverd voorafgaand Corso. Dit jaar op 12 en 13 september vieren we het dan. Vanaf vrijdag staan meestal alle borden overal wel langs de route. En dan hebben we op zondag ook altijd de mozaïek fietsroute. Dus dan kan je ook echt met de uitgezette route kan je langs alle borden. Dus dan mis je helemaal niks.
0: Nee, dan wordt die route zeker ook steeds groter als er meer plaatsen bij betrokken worden.
2: Nou, we proberen het vooral in de tussenin wat op te vullen. Want het is natuurlijk heel mooi dat ze de omgeving zo gaan ontdekken. Maar er is ook heel veel te doen bij ons op het Corso-terrein. Dus dan is het ook zonde als we mensen heel lang onderweg sturen. Ja. Dus we proberen het wel zo compact mogelijk te maken. Maar wel dat het in het gebied is waar de meeste groepen wel prikken. En nou ja, dat ze daarna weer op het Corso-terrein komen. Eigenlijk voor het zondagprogramma waar alle wagens in ieder geval staan. Hè. Dus kunnen ze alle details nog eens een keer goed bekijken. Maar dit jaar hebben we ook een roofvogelshow. Er staat ook een klimtoren. Dus dat is ook wel een heel mooi verhaal. Dat is door een van onze juniorgroepen, de Dravende Hoeven. Die hebben daar aan de pitchparade bij ons in het gemeentehuis meegedaan. Dus die hebben eigenlijk een prijs gewonnen. Met als doel om die klimtoren daar voor alle jeugd neer te zetten.
0: Pitchparade?
2: Ja, dat is, ze moesten dus een verhaal vertellen. Een pitch houden waarin zij hun verhaal hebben verdedigd, waarom zij graag geld willen ophalen. En hun verhaal was dus om een mooie activiteit voor jongeren op het Corso-terrein neer te zetten op de zondag.
0: Ja.
2: Dus daar hebben ze een mooi bedrag voor gewonnen. En dus daarmee hebben zij het eigenlijk mogelijk gemaakt dat hij daar staat. Dus
0: nou,
2: dat
0: geweldig. Is, ja.
2: Ja, dat zijn we wel trots op dat ze dat zo stoer hebben gedaan.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: En dat hebben ze zelf, of dat gaan ze zelf uitvoeren of laten uitvoeren? Want daar hebben ze dus nu geld voor.
2: Ja, nou, je moet wel 18 plus zijn om die bestellingen te doen. Dus
0: dat is gewoon een taak voor andere mensen.
2: Ja, nee, dus, we gaan zeker blijven verkondigen dat zij dat mogelijk hebben gemaakt. Maar wij zorgen inderdaad dan even voor de contacten en dat die daar daadwerkelijk staat.
0: Ja. Ja, mooi. Dat is nog één ding eigenlijk ter voorbereiding waar jullie misschien rekening mee moeten houden, is dat de koloniën van weldadigheid toegevoegd zijn aan UNESCO.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Heeft dat nog invloed op jullie corso? Nou, of alleen maar als viering?
1: Ja, nee, ja, ik denk ook dat we elkaar dubbel daarin kunnen versterken. Want ze hebben een heel mooi programma met 5. En ook daar is ons corso ook in opgenomen. Dus ja, het is voor ons alleen maar meer promotie, breed uit. Ja, dat ze ons daarin meenemen. Dus dat is heel mooi. En het corso is ook zelf ook UNESCO. Dus we zitten een beetje dubbel UNESCO vieren wij.
2: Ja. Ja, allebei het 5-jarig jubileum.
0: Ik kan zeggen, allebei 5 jaar.
2: Dat ja.
0: Nou, waar kan ik aan zien? Ja, je zegt van ze hebben 5 in hun uitstraling. Maar waar kan ik nog meer in zien dat het 5 jaar UNESCO is? Bijvoorbeeld misschien een extra wagen daarvoor? Of?
2: Nee, daar hebben we niet de aandacht aan besteed. Nee, het is voornamelijk in het gezamenlijk optrekken van dat 5. Hè. Dat is een logo voor ontworpen, maar ook een heel magazine website. Waarin alle activiteiten in het gebied, ook van de koloniën van weldadigheid, die daar plaatsvinden. Dus dat is de aandacht. En voor de rest hebben we wel meegenomen, ook in de communicatie, hè, dat we er heel trots op zijn dat we ook 5 jaar immaterieel erfgoed zijn. En dat is het corso-cultuur. Zij zijn natuurlijk cultureel weer het erfgoed. Dus dat is het verschil. Maar er komt geen extra wagen, want dat kost best wel veel extra tijd.
0: Ja, dat geloof ik.
1: We hebben wel een heel mooi ander logo op onze flyers en posters staan, die speciaal voor dit 5-jarige is ontworpen.
0: Ja. Nou, mooi.
2: Nou, ik moet ook wel zeggen, met 11 grote wagens, een veeënwagen dit jaar door de bron, en 5 juniorwagens zitten we bijna ook wel eigenlijk aan de max.
0: Ja.
2: Omdat we, ja, het is natuurlijk niet een supergroot parcours. En je wil ook dat iedereen de ruimte heeft om goed bewonderd te kunnen worden onderweg. Dus we zitten wel een beetje bijna aan de max, zeg maar, van wat we aan kunnen.
1: En overdag hebben we ook nog het kindercorso erbij. En ook niet vergeten dat er ook nog fanfares ook bij zitten. Dus het is echt wel een groot vermaak wat langskomt. Dus, ja.
0: Nou, ik weet goed gemaakt. Jullie komen gewoon over 2 weken nog een keer terug om het corso te bespreken. Want anders dan zitten we in tijdnood. Ja. Ik wil jullie in ieder geval voor deze voorbereiding danken dat jullie hier zijn geweest.
1: Dank je wel.
0: En tot over 2 weken.
2: Ja, heel graag.
1: Tot dan.
3: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

En tot zover deze eerste 2 uur uitzending weer na de vakantie. Ik hoop dat u het leuk vond en dat we de onderwerpen goed door hebben gesproken. Zodat u weet wat er allemaal gaande is weer. Want alles gaat weer beginnen na de vakantie. De periode na de winter in. Ja, het klinkt sneu, maar we gaan die kant wel weer op. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En ik wens u een heel fijn weekend. En tot volgende week. Bye bye.

0: gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160.

0: eet in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

vibration of the groove.

En de andere dag een kamer vol met zon. Want niemand loopt de heel zijn leven over rozen. Ook onze liefde weet pas later of dat kon. Heel ons hart zal alle antwoorden gaan geven. En op de weegschaal liggen tranen en de zon. Na die tijd wordt wat er overbleef gewogen. Of wat jij en ik graag.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump

0: migratie beperken. Beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter

0: internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. Dit is RTG SOS. RTG SOS. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTG SOS. 105.4 FM.

0: De beste muziekmix.
1: Op 105.4.
0: 105.4. RTV SOS.
1: RTV SOS.

Ik zou graag een ijsbeer zijn op de koude Noordpool. Dan zou ik nooit meer droevig zijn. Lang leven de lol.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident,

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.